0: Alleen de jongens.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Giro FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij twee piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat twee luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde twee ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de vijf grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

De laatste ronde drink je nog iets mee. Ze sluiten zo, het is al 14:15. Ik heb een tijdje niet zo fijn gepraat. Vanmorgen nog was ik ten einde raad.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de Belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen...

gewoon een glimlach. En een vreemdeling wordt je vriend. En je dag verandert door een lief gezicht. Gewoon een glimlach.

zo'n moeder zien, alleen. Gewoon een glimlach en een vriendelijke blik is het juiste medicijn voor iedereen. Gewoon een glimlach als je verdwaald bent onderweg.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
2: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
1: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
3: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, ja, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
1: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en twee piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

Ik stond weer eens tot laat bij de kat vannacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water. En ik zeg barman, dat zijn hele rare glazen.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. De vaccinatiegraad in Utrecht blijft laag. In wijken als Overvecht, Kanaleneiland en Hoograven is minder dan 90% van de kinderen gevaccineerd. Daardoor kunnen besmettelijke ziektes als mazelen en kinkhoest zich makkelijker verspreiden. De gemeente noemt de lage vaccinatiegraad zorgelijk. Die zet daarom samen met de GGD extra in op voorlichting, gesprekken met ouders en vaccinatiemogelijkheden op laagdrempelige plekken. Ook kunnen jongeren gemiste prikken gratis inhalen. De gemeente trekt extra geld uit voor deze aanpak. Of de aanpak werkt, moet het in oktober blijken uit nieuwe cijfers. Het Amsterdam-Rijnkanaal gaat vanaf volgende week 's nachts deels dicht voor grotere schepen. Dat gebeurt tussen Maarsen en Wijk bij Duurstede van 10:00 s'avonds tot 6:00 in de ochtend. Volgens Rijkswaterstaat komt dat door een groot tekort aan personeel. Daardoor zijn er te weinig scheepvaartbegeleiders beschikbaar. Hoeveel nachten de boel dicht gaat, is niet bekend. Utrecht en ook Amersfoort zijn met veel partijen in de gemeenteraad een uitzondering in Nederland, blijkt uit onderzoek van het blad Binnenlands Bestuur. Dat heeft uitgezocht dat gemeenteraden gemiddeld 8 fracties hebben. In Amersfoort zijn het er 14 en in Utrecht zelfs 16. Daarmee staat Utrecht samen met Maastricht op de eerste plek. Een ongeloof bij de familie van de 78-jarige man uit Houten die vorige week overleed aan het West-Nijl-virus. Volgens een nicht was de man fit en actief. In korte tijd ging zijn gezondheid sterk achteruit. En pas na bijna 2 weken bleek dat hij besmet was met het West-Nijl-virus. Een dag later overleed hij. De man heeft het virus waarschijnlijk in Nederland opgelopen door een muggenbeet. In de provincie Utrecht zijn inmiddels 4 besmettingen bekend. Het weer. In de ochtend is het vooral droog en bewolkt. Vanmiddag buien met onweer, mogelijk met flinke windstoten en hagel. Het wordt 21 of 22 graden.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo non-stop.

trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou. Ben trots op jou. Drie woorden die vertellen dat ik van je hou. Zoveel van jou. Zo trots op jou.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
4: Oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de invloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
3: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
5: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
3: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

lekker zomers liedje. Tabitha, Ronnie Flex en Glenn Faria en Overbodig. Goedemorgen allemaal, fijn dat je erbij bent. Bij een benauwde en grijze ochtend beginnen we vandaag qua weer. Het gaat ook verder opknappen hoor. Het gaat een beetje breken. En vanmiddag dan komen de onweersbuien waarschijnlijk tussen een uurtje of twee tot en met het einde van de middag. Met misschien wel forse windstoten. Werd ook van alles voorspeld voor vannacht. Hè? En ik heb een beetje onrustig geslapen. Het viel wel mee eigenlijk vannacht qua regen die neerviel. Dat is een hoop voorspeld, maar ik ben benieuwd wat het vandaag gaat worden. Weinig wind op zich. In Zuidwesten 3 staat er vandaag. En er wordt 3 mm regen voorspeld. En een graadje of 22 gaan aantikken. Het is nu nog warm en broeierig. Maar in de loop van de dag gaat de temperatuur dus een tikje naar beneden. Straks ga ik je vertellen hoe het hele weekend eruit gaat zien. Ik heb nog één verkeersdingetje voor je. De A12, als je naar Den Haag wil, staat op de A12 12 kilometer file door ongeluk tussen de Meren en Woerden. Zijn twee rijstroken dicht. Dat

goed, dat zou lachen, maar Rutger van Barneveld die is nu helemaal in alle staten vanwege die enorme hit. En dit is een, zoals dat heet, een slipstream hitje. Een hitje wat een beetje meegaat in zijn enorme populariteit in één keer. Want ja, hij heeft een hele grote hit. En dit was een van de eerste liedjes die hij ooit uitbracht. Dat is een heel jong jochie met een heel lullig dansje. En via TikTok is dat een enorme hit geworden. Welkom bij de volle vrijdag van Bingo FM. Goed dat je erbij bent. Tot 12 uur vanavond zijn we weer bij je met alle programma's. En je krijgt van allerlei shows weer voor je kiezen. Allemaal live vanuit de Hengelstraat. Voor zover al mogelijk is. En voor de rest natuurlijk voor een hoop mensen ook het einde zo'n beetje van de zomervakantie. Want na dit weekend gaan een hoop mensen of weer werken en een hoop kinderen naar school. En dat is wat het is. Zo gaan die dingen. Hè. Zomer zonder strand worden een beetje afgesloten. Ja, en na dat weer van vannacht heb je dat misschien wel een beetje in je hoofd. Aan de andere kant, we hebben gewoon redelijk weer. Hoor. Dat ga je straks ook allemaal horen. Mensen, ik heb van alles verzameld weer voor je qua nieuws. Van aankomende dinsdag 1 september tot 4 november vindt in de Domkerk en de Domtoren een reeks van 6 lezingen plaats over de geschiedenis van het Domplein. Maar dat is nogal niet wat. Dat Domplein is ontstaan omdat met een enorme storm schip van de Domkerk is ingestort. Dat heeft daar al die rotzooi toen 150 jaar gelegen. Daar werd gerommeld. Dat is een heel ander verhaal door mensen. Die gingen daar lekkere hotsenvlotsen en nieren kieren. Uiteindelijk is de zooi opgeruimd en de geschiedenis van dat plein, dat wordt helemaal besproken in 6 lezingen. En dat gaat dus plaatsvinden van 1 september tot en met 4 november. Dan weet je dat in ieder geval. Ik denk, ik vertel het je even. Een beetje veel informatie op de vroege dag. Maar straks ga ik het hebben over lintjes. Want er zijn twee mensen die lintje krijgen vanwege het behoud van de Amelisweert door een organisatie die ik niet kende, maar het bestaat blijkbaar. Hier is Team Rush Hour, Wesley Klein, Brace en die zingen Dans voor mij. Nou, je kunt een dansje voor me doen op deze vroege ochtend. Doe maar de horlepiep, vind ik prima. Of een pot.

Het is al bijna eind augustus en aankomende dinsdag 1 september... dan heb je de eerste dinsdag in september, de duurzame dinsdag. Je hebt natuurlijk de derde dinsdag in september. Daar wordt heel druk over gedaan, hè? De Prinsjesdag. Maar de derde dinsdag in september, dat wordt al 25 jaar... wist ik allemaal helemaal niet, hoor. Een alternatieve duurzame troonrede uitgesproken. Er zijn duurzame lintjes en een bewindspersoon neemt namens het kabinet... de duurzame dinsdagkoffer, dat is een parodie op de derde dinsdag... Van september, die koffer vol duurzame initiatieven en het trendrapport in ontvangst. Nou, dat zijn allemaal maatschappelijke dingen die daarin gevierd worden en besproken worden. En dat blijkt al 25 jaar bezig te zijn. Ik had er nog nooit van gehoord. Kan dat aan mij liggen? Denk het niet, hè. Nou, Jos Kloppenborg en Jan Korf de Gids, die krijgen beide een duurzaam lintje. En dat is een onderscheiding dus, wat je net hebt verteld, in het leven geroepen door dat duurzame dinsdag evenement. En deze wordt gehouden dus aankomende dinsdag. Beide hebben zich dan meer dan 50 jaar ingezet voor het behoud van Amelis Weert. Ja, Jos Kloppenborg, als het wat met Amelis Weert aan de hand was, of in de jaren 80 of nu, stond hij vooraan. En nou ja, het is uiteindelijk gelukt. Amelis Weert wordt niet verder geasfalteerd. Tenminste, dat is het idee op nu, op dit moment. En er wordt jaarlijks slechts een handjevol duurzame lintjes uitgereikt. In tegenstelling tot de circa 6000 koninklijke onderscheidingen per jaar. Dat is met Koningsdag, dan krijgt de koning die reden, komen allemaal lintjes ochtends uit zijn koninklijke kont. En als je bent voorgedragen, kun je een lintje krijgen als je het leuk vindt. Nou ja, Jos Kloppenborg en Jan Korf de Gids, aankomende dinsdag dat duurzame lintje. Het is meer dan van harte gegund. En een belangrijke bos, Amelis Weert, voor een hoop Utrecht. Dus ik ken ook al een heleboel mensen die zeiden, gooi er gewoon asfalt neer daar. Maar uit Amelis Weert is toch het initiatief gekomen. En Jos Kloppenborg en zijn maat krijgen dus dat lintje opgespeld. Door wie, door wat, dat weet ik niet, maar het is aankomende dinsdag, dus dan hoor je dat wel. Hier is positief nieuws, hier is Sherry met Vang me als ik val. Zij zat in het bandje Braak, die hebben ook een liedje gemaakt. Waarom is het zo donker om je heen? Dat heeft Hazes nog gecoverd. Ze hadden ook hun eigen liedjes en Sherry ging solo en kwam met dit liedje. Ik heb een

Nou, Joling, hij is zijn leven lang al op zoek. En ik zeg altijd, hij moet trouwen met Gordon. En misschien dat Gerard denkt, nou, die Gordon die ziet er nu wel heel afgetraind uit. En het gaat weer goed met zijn leven. Misschien dat, je weet het maar nooit, hè. Misschien dat die twee ooit nog eens bij elkaar komen. Heel af en toe zie ik dingen op Facebook voorbij komen, op internet. Toen ze nog met z'n tweeën waren. En dat was heel grappig. Maar Olie Joling is ook leuk, hoor. Gerard Joling, niet voor één keer. We gaan naar het nieuws met...

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: Goedemorgen. De vaccinatiegraad in Utrecht blijft laag. In wijken als Overvecht, Kanaleneiland en Hoograven is minder dan 90% van de kinderen gevaccineerd. Daardoor kunnen besmettelijke ziektes als mazelen en kinkhoest zich makkelijker verspreiden. De gemeente noemt de lage vaccinatiegraad zorgelijk. Die zet daarom samen met de GGD extra in op voorlichting, gesprekken met ouders en vaccinatiemogelijkheden op laagdrempelige plekken. Ook kunnen jongeren gemiste prikken gratis inhalen. De gemeente trekt extra geld uit voor deze aanpak. Of de aanpak werkt, moet het in oktober blijken uit nieuwe cijfers. Het Amsterdam-Rijnkanaal gaat vanaf volgende week 's nachts deels dicht voor grotere schepen. Dat gebeurt tussen Maarsen en Wijk bij Duurstede van 10 uur 's avonds tot 6 uur in de ochtend. Volgens Rijkswaterstaat komt dat door een groot tekort aan personeel. Daardoor zijn er te weinig scheepvaartbegeleiders beschikbaar. Hoeveel nachten de boel dicht gaat, is niet bekend. Utrecht en ook Amersfoort zijn met veel partijen in de gemeenteraad een uitzondering in Nederland. Blijkt uit onderzoek van het blad Binnenlands Bestuur. Dat heeft uitgezocht dat gemeenteraden gemiddeld 8 fracties hebben. In Amersfoort zijn het er 14 en in Utrecht zelfs 16. Daarmee staat Utrecht samen met Maastricht op de eerste plek. Een ongeloof bij de familie van de 78-jarige man uit Houten die vorige week overleed aan het West-Nijl-virus. Volgens een nicht was de man fit en actief. In korte tijd ging zijn gezondheid sterk achteruit. En pas na bijna 2 weken bleek dat hij besmet was met het West-Nijl-virus. Een dag later overleed hij. De man heeft het virus waarschijnlijk in Nederland opgelopen door een muggenbeet. In de provincie Utrecht zijn inmiddels 4 besmettingen bekend. Het weer. In de ochtend is het vooral droog en bewolkt. Vanmiddag buien met onweer, mogelijk met flinke windstoten en hagel. Het wordt 21 of 22 graden.
0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: Bij mij kwamen tegenwoordig twee mannetjes langs uit Bulgarije met een emmer sop en een ladder. En die gooien gewoon binnen een paar minuten alle ruiten in de blink. Maar vroeger deed Dora dat één keer per week. Een loflied op Dora, Wim Zonneveld. Geweldig liedje van deze Utrechtse artiest. Geschreven de tekst door Friso Wiegersma. Zijn persoonlijk assistent, zoals dat vroeger heette. Gewoon zijn minnaar en vriend. En die heeft ook de tekst geschreven voor het dorp. Hè. Die Friso Wiegersma, die kon wel wat hoor. En dat loflied op Dora heb ik altijd zo'n enorm leuk liedje gevonden. En er zijn nog veel meer teksten die Wim Zonneveld had. Lekker cynisch, dat was hij in die tijd. En dat vonden mensen ook wel prachtig. Hij was onderdeel van de grote drie. Met Wim Kan en Toon Hermans. En Wim Zonneveld waren zij jarenlang de grote bespelers van de podia in Nederland. Qua cabaretetiket. Maar Wim Zonneveld was veel breder hoor. Hij heeft ook nog ambities gehad om in Engeland te gaan acteren. En ook in Amerika. Maar had een enorme heimwee. Het ging allemaal wel. Hij deed een aantal dingen zoals My Fair Lady. Daar is hij nog echt voor geroemd. Ook in het buitenland zagen ze zijn kwaliteiten. Maar hij had zoiets van, ja, wat moet ik hier? Hij kwam heel snel weer met hangende pootjes terug in Amsterdam. Want Wim Zonneveld wist niet hoe gauw hij uit Utrecht moest vertrekken toen hij eenmaal de showbizwereld had ontdekt. Want Utrecht in die tijd, toen hij jong was, was nog een beetje saai provinciestadje. Ja, in Amsterdam, daar gebeurde het. Wim Zonneveld, loflied op Dora. Leuk, hè? Ik denk, ik laat hem weer eens horen. Robert van Emert heb ik met Zandloopster maken, schuimmaken met Loesoe, over Poem gesproken. Zoe Levi en Snelle met Ik Zing hier bij Bingo FM.
1: Als ik rondjes draai in mijn oog.
0: Haal adem, Fred.

0: kom jij vandaan?
1: Robert van Hemert, de bouw van duizenden woningen in Rijnenburg, Polder Rijnenburg, nu nog. Dat zit voor de luisteraar eigenlijk tussen Vleutermeren en naast Nieuwegein tot en met de IJsselstein. Dat hele stuk grond, als je over de A2 rijdt, dan zie je dat aan je rechterhand. Daar zouden duizenden woningen komen, maar dat gaat het wellicht niet door. Er is geen geld voor de tram, want die tram is een voorwaarde om aan dat project te beginnen. Tenminste, voor de provincie Utrecht. En nu heeft de regering gezegd, dat gaan we gewoon niet doen. En de provincie Utrecht zegt nu, ja, maar we kunnen dat helemaal niet zonder het Rijk. Woonproject Rijnenburg is een samenwerking tussen ons, de gemeente Utrecht, de provincie Utrecht, metropoolregio Utrecht, de gemeente Nieuwegein en Hoogheemraadschap, de Stichtse Rijnlanden. Nou ja, er zou een wijk komen met vooral betaalbare huizen en heel goed openbaar vervoer, zodat de wijk tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein, wat ik je net noemde, autoluw kan worden. En dat dreigt nu voorlopig volkomen in de duigen te vallen of flinke vertraging op te lopen. Want de minister heeft gezegd, ja, ik ga mijn portemonnee niet trekken voor die tramlijn die naar Rijnenburg moet gaan lopen om dat autoluw te maken. De minister heeft gezegd, kijk wel linkeruit. Want die heeft heel veel kritiek op dit moment. Want de bestaande wegen en spoorlijnen die moeten heel erg opgeknapt worden. En dus zegt hij, ik heb geen geld voor nieuwe projecten. Maar ja, die tram wordt gezien als voorwaarde dus volgens de gemeente Nieuwegein en Utrecht en de provincie is een tramlijn dus geen luxe, maar een randvoorwaarde. Nou ja, hoe moet dat nou verder met die duizenden woningen? Ik ben heel erg benieuwd of dat nou uitstel is of afstel. Dat is me nog enorm de vraag. Ja, we hebben natuurlijk dat hele gebied bij Vleuteren-Meren volgebouwd zien worden. En rondom Utrecht sowieso verder voor we nog Nieuwegein zien verrijzen. En dat was allemaal polderlandschap met boeren. En dat zag er hartstikke mooi uit. Maar ja, er zijn woningen nodig. Dus ik ben benieuwd dat het geld nu niet toegezegd kan worden. Betekent niet dat het in de toekomst niet alsnog gevonden kan worden. Aldus de provincie Utrecht. En dus staat de start toch nog van de Rijnenburglaan en de Merwedelaan, zoals die tramlijn zo mooi heet, gefaseerd gepland vanaf 2035. Ik ben toch heel erg benieuwd. Dat heeft een heleboel consequenties ook voor de grondeigenaren, voor de mensen die daar woonden, voor de mensen die daar willen gaan wonen of plan hadden om in ieder geval te wachten om daar een huis te krijgen. Het is me nogal niet dat verhaal. En ik hoorde het van de week. Toen dacht ik, zo hé, dat is toch echt wel een hele grote dikke streep door een enorme rekening van een heleboel overheden. Wij houden je op de hoogte, maar voorlopig staat dat even allemaal in de ijskast. En dat is toch echt een behoorlijke domper voor ook de gemeente Utrecht, hoor. Hier is Ramse Shaffi uit het grijze verleden en een van zijn mooiste liedjes Laat Me. En hij is heel vaak gecoverd dit, maar het is prachtig en je kunt het even lekker meezingen op deze vrijdagochtend.
2: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen

gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

Ja, dat gevoel, dat kennen een heleboel mensen. Suzanne Freek, ken je dat gevoel? De volle vrijdag van Bingo FM, die gaat nog een uurtje door. Nu met de ochtendshow. Eerst even naar het nieuws. En dat doen we met check en straf. Ik spreek je zo. Tot.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Nooren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
1: Koning Harald was 89, zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump tijdt zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
3: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
1: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Roxy Dekker, goedemorgen allemaal. Als je naar buiten kijkt, is het een beetje grijs. Maar we gaan van alles en nog wat meemaken vandaag. Gooi zo. Op de A12 tussen de Meren en Woerden is... is vanochtend een vrachtwagen aan een ongeluk tegen een vangrail gereden. En daardoor moet je rekening houden met een half uur extra reistijd richting Den Haag. Vanaf de Meren tot en met Woerden staat er file. En dat staat er al de hele ochtend. En nu nog steeds. Even kijken voor alle zekerheid. Want ik ververs hem af en toe. Er was net een kilometertje vanaf. Dus dat is op zich wel goed nieuws. Nee, er staat toch nog steeds 12 kilometer. Utrecht richting Den Haag op de A12. Door dat ongeluk wat je net noemde zijn twee rijstroken dicht. En het is een heel verhaal hoor. Er is een ongeluk gebeurd. Omdat de vrachtwagen tegen een rimpelbuis obstakelbeveiliger gereden is. De twee rijstroken die zijn afgekruist voor de berging. Dat is dus blijkbaar een apparaat. Een rimpelbuis obstakelbeveiliger. Nou ja. Wist ik ook niet, maar goed. Kijk een beetje uit als je naar Den Haag wil. Dan kom je dus echt in een behoorlijke file. Voor de rest niks aan de hand. Het is vrijdag. Django Wagner hier.

Django Wagner, Bachata Ballando, hoorde hier bij Bingo FM. Ja, Dolly Parton is overleden van de week. Iedereen heeft dat meegemaakt natuurlijk. En dat beroemdste liedje is toch wel Jolene. En I Will Always Love You is door haar ook gezongen in de leuke film The Best Little Horror House in Texas. Maar uiteindelijk tot een wereldhit geschopt door Whitney Houston. Ze had hem kunnen verkopen en Elvis heeft ze niet gedaan, omdat ze ook de rechten moesten kopen. Nou, Malgosia Fiebig, onze stadsbijendier, die gaat zondag muzikaal eerbetoon doen aan Dolly Parton. Maar, daar moet ik wel bij zeggen, dat is op het carillon van de Nicolaikerk in de Utrechtse binnenstad. De Dom is niet beschikbaar voor een eerbetoon van Malgosia. Wel wil ze de komende zondag in de Nicolaikerk iets spelen voor de onlangs overleden Dolly Parton. Tussen 2 en 3 zal Malgosia, zoals vaker op zondag, op het carillon van de Nicolaikerk een liedje spelen. Welk het wordt, weet ze eigenlijk nog niet. Ze is een van de best verkopende artiesten van de geschiedenis geweest. Dolly Parton, een leuk mens ook. Iedereen mocht haar enorm. En ik heb ook altijd genoten van haar. Ja, 9 to 5 is ook zo'n hele beroemde. Welk liedje ze gaat spelen, weet ze eigenlijk nog niet. Ik moet nog een keuze maken. Maar ik denk op een carillon dat I Will Always Love You best moeilijk is. Dus ik denk dat het Jolene gaat worden. Dat is, ja, ik weet niet zoveel van een orgel. Maar ik denk dat dat makkelijker te spelen is. Nou ja, ik ben heel erg benieuwd. En het gaat weer gebeuren. Hè. Dat is onder andere ook gebeurd met Prince. En toen het Dom zoveel jaren bestond. Enzovoort, enzovoort. Maar nu voor de grote en lieve zangeres Dolly Parton. Fantastisch mens. En 80 jaar is ze uiteindelijk op deze planeet geweest. En daarom aankomende zondag in de Nicolaikerk. En dan moet je een beetje in het museumkwartier zijn om dat te kunnen horen. Een liedje van Dolly Parton. Ik zei het al, ik vind dit haar mooiste liedje. Het is een heel gemeen liedje eigenlijk. En ook een heel bijzonder liedje. Gemeen omdat een mevrouw achter haar man aan zat. En Jolene, die wordt toegezongen. Zo van, ja, ik weet dat je het kunt winnen van mij. Maar wil je alsjeblieft van mijn man afblijven? En het is geweldig bedacht en geweldig gezongen. En op dezelfde dag heeft ze I Will Always Love You geschreven. Wist je dat? Bizar, hè? 2 van die enorme wereldhits. Gewoon op 1 avondje. Dolly Parton en Jolene hier bij Bingo FM. Terecht.

Ai, ai, ai, Joey Nicolai en Tinto de Vrano. Ja, weet je, ik zit altijd te kijken op de pagina van utrecht.nieuws.nl. Berichten van 60 jaar geleden, in dit geval dinsdag 23 augustus 1966. Er werd een overeenstemming bereikt over de verplaatsing 60 jaar geleden van de Vredeburggebouw. Want ja, bestond op het Vredeburg, hè, naar het Kroeselaangebied voor het plan Hoog-Katrijnen. Nou, dat plan is enorm uitgevoerd. We zitten al in de derde opknapbeurt, hè. Donderdag behandelt de Utrechtse Raad een voordracht voorkomend uit deze overeenstemming. Het is 60 jaar geleden, dit bericht. Betreffende de inrichting in het nieuwe jaarbeursgebouw van een verenigings- en feestzaalcomplex. Dit complex is geprojecteerd aan het zogenaamde Tweede Stationsplein, onmiddellijk achter het station en grenzende aan de Kroeselaan. Ja, daar moest er nog je iets bij voorstellen. Maar ja, dat is gewoon het jaarbeursplein geworden. Op dit punt zal tevens het autobusstation, dat is nu weg, hè, dat de regionale aan- en afvoer van een publiek voor stad en station kan verwerken plaats krijgen. Daar stonden heel lang bij de diner, hè, daar stonden al die bussen die mensen naar hun vakantieadres vervoerden. Het Utrechtse Nieuwsblad meldde dat dinsdag 23 augustus 1966. De bouwkosten zijn geraamd op 8,5 miljoen... en de zaal met 1100 zitplaatsen zal niet worden gebruikt als concertzaal, maar voor amateurtoneel, zang, kleinkunst, vergaderingen, congressen, schoolavonden, filmvoorstellingen en dergelijke. Het zaalcomplex is geheel gericht op wederzijds gebruik door de Jaarbeurs en de gemeente. En het Jaarbeursrestaurant op de eerste verdieping staat dan ook in verbinding met de foyer van het zalencomplex, terwijl de keuken en de serveerruimte van de Jaarbeurs steeds een foyer kunnen bedienen. Leuk, hè, zo'n bericht. En het was nog echt het plan Hoog-Katrijn. Het was nog niet neergezet. 1966 moet je nagaan. En dat kun je lezen. En je ziet ook de tekening op van hoe het eruit moet zien op de pagina utrecht.nieuws.nl. Utrecht.nieuws.nl. Hier is Hans de Boy en alle vrouwen.

Berendsen en Terug in de Tijd hier bij Bingo FM. En daarvoor, ik hou van alle vrouwen, mijn hart is veel te groot, Hanse Boy. Nou, het is er niet van de Hanse Boy, want dat stamt uit 1984. Het liedje is gemaakt in 1904 door Koos Speenhof. Wist je dat? En dat heette toen een verklaring met inderdaad, ik hou van alle vrouwen, mijn hart is veel te groot. Maar ja, het tekst verhaalt van iemand die van alle vrouwen houdt die hij tegenkomt, ongekend en ongeacht hun karakter. En constant krijgen we dit liedje. En het schijnt gebaseerd ook weer te zijn op een 16e eeuws volkslied, Er waren 9 soldaten. Het waren 9 soldaten. Dat zou zomaar kunnen allemaal. Nou ja, moet je nagaan, de geschiedenis van een popliedje. Dat zou toch echt terug te voeren zijn op de 16e eeuw. Moet je nagaan. We gaan terug naar deze eeuw met Pommelien Thijs, Tegenwoordige Tijd. En daarmee gaan we ook naar het nieuws van 9:30. Tot zo, tot zo.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. De vaccinatiegraad in Utrecht blijft laag. In wijken als Overvecht, Kanaleneiland en Hoograven is minder dan 90% van de kinderen gevaccineerd. Daardoor kunnen besmettelijke ziektes als mazelen en kinkhoest zich makkelijker verspreiden. De gemeente noemt de lage vaccinatiegraad zorgelijk. Die zet daarom samen met de GGD extra in op voorlichting, gesprekken met ouders en vaccinatiemogelijkheden op laagdrempelige plekken. Ook kunnen jongeren gemiste prikken gratis inhalen. De gemeente trekt extra geld uit voor deze aanpak. Of de aanpak werkt, moet het in oktober blijken uit nieuwe cijfers. Het Amsterdam-Rijnkanaal gaat vanaf volgende week 's nachts deels dicht voor grotere schepen. Dat gebeurt tussen Maarsen en Wijk bij Duurstede van 10:00 s'avonds tot 6:00 in de ochtend. Volgens Rijkswaterstaat komt dat door een groot tekort aan personeel. Daardoor zijn er te weinig scheepvaartbegeleiders beschikbaar. Hoeveel nachten de boel dicht gaat, is niet bekend. Utrecht en ook Amersfoort zijn met veel partijen in de gemeenteraad een uitzondering in Nederland, blijkt uit onderzoek van het blad Binnenlands Bestuur. Dat heeft uitgezocht dat gemeenteraden gemiddeld 8 fracties hebben. In Amersfoort zijn het er 14 en in Utrecht zelfs 16. Daarmee staat Utrecht samen met Maastricht op de eerste plek. Een ongeloof bij de familie van de 78-jarige man uit Houten die vorige week overleed aan het West Nijl-virus. Volgens een nicht was de man fit en actief. In korte tijd ging zijn gezondheid sterk achteruit. En pas na bijna 2 weken bleek dat hij besmet was met het West Nijl-virus. Een dag later overleed hij. De man heeft het virus waarschijnlijk in Nederland opgelopen door een muggenbeet. In de provincie Utrecht zijn inmiddels 4 besmettingen bekend. Het weer. In de ochtend is het vooral droog en bewolkt. Vanmiddag buien met onweer, mogelijk met flinke windstoten en hagel. Het wordt 21 of 22 graden.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

als je achterop gaat bij Gespedoel, wil een parapluutje op en misschien meenemen. Misschien is dat wel handig. In België heel populair. In het begin heeft hij de liedjes met zijn broer geschreven. Hij is solo gegaan. Vooral in Vlaanderen is hij razend populair nog steeds. We zijn hem een beetje vergeten. Hele race, nieuwe artiesten is zijn plekje komen innemen. Gespedoel, ik neem je mee. Je hoorde hier bij Bingo FM. Het weer. Wat gaat het worden? Het is grijzig. De zon niet, kan er doorheen komen. Het was mistig ook vroeg op de ochtend. Oh ja, de koning van Noorwegen is overleden. Had ik nog eigenlijk niet over gehad. Het is al wat. Ik ben een keer geweest. Ongelooflijk duur land, maar wel mooi. Met een prachtige natuur. Over natuur gesproken. Code geel is uitgeroepen vanwege onweersbuien. Ik heb de buienradar aangezet. En ik zie buien inderdaad vanaf Frankrijk richting Nederland komen. Ik ben heel erg benieuwd. Want er was voor vandaag ook een heleboel voorspeld. Het is wel bloed en bloed benauwd, hè. Heb je dat ook? Ja, ik denk het wel. Nou ja, goed. Even kijken naar het weer en wat het verder gaat worden. Want we gaan dus waarschijnlijk onweersbuien krijgen. Die buien en de wolken die komen van het zuidwesten, wat je net zei. En daar zitten soms forse windstoten bij. En de temperatuur die gaat wel omlaag, hoor. Het is wel een beetje bijzonder. Het is op dit moment zo'n 18 à 19 graden. Dat is het al de hele ochtend. En we gaan zo de 21 graden aantikken. Dan hebben we het eigenlijk wel gehad. Morgen en overmorgen, dan heb je 22 graden. Wordt er ook regen voorspeld. Redelijk veel. Nou, aan de andere kant, ik zou er zeker van genieten in het weekend. Als je nog naar de camping gaat. En we gaan de meteorologische herfst al weer in de volgende week. We merken het allemaal wel. Nou ja. Het ziet er allemaal mooi uit op zich. Ik heb Jeffrey Hayes, Loco. Ik heb 3A's, nieuwe single, Je zit in mijn hoofd. De eerste zien een keer die zegt, je bekijkt het maar. Nou, nee, ja, ik ben wel met jullie aan meedenken natuurlijk.

Jeffrey en Loco hier bij Bingo FM. Je kunt een heleboel dingen dit weekend doen, hè, want dit weekend gaan we dobberen en slobberen. Dat wordt weer hartstikke leuk. En je kunt met rubberbootjes gigantische opblaasdieren en zelfs complete zwembaden van alles meemaken. Morgen, de Utrechtse grachten, die liggen er vol mee. Dobberen en slobberen. Je kunt van alles lezen over het evenement op indebuurt.nl. Dan is er ook nog eens een keer zondag een Swan Market op het Vredenburgplein. Waarom het niet gewoon Zwanenmarkt heet, weet ik eigenlijk niet. Het is helemaal Engels. Swan Market. Een lifestyle markt. Daar vind je handgemaakte producten, illustraties, aardewerk, sieraden, lekkernijen uit de buurt. En de markt is van 11 uur 's ochtends tot 5:30 in de avond. Dat zijn een paar van die dingen. Je kunt een bunnenkoop naar een buitenbioscoop. Dat kun je morgen ook doen. En dat wordt een nazomeravond met eten, drankjes en films. En je kunt mosselen eten zondag. Dat is toch ook wel heel bijzonder op het Lucas Bolwerk. De horeca die is weer druk met allerlei mossels in Utrecht. Je kunt aanschuiven en samen met vrienden en familie echte Zeeuwse mosselen eten. En dat schijnt echt heel bijzonder te zijn. De Utrecht waren er wel mosselfestivalletjes, maar niet de echte Zeeuwse mosselen. En die kun je dus nu wel krijgen. Egbert Abe en Ruben Dorrestein, die zijn op het idee gekomen tijdens een roeiwedstrijd. En die zei, ja weet je, er zijn visserijdagen. Maar in Utrecht krijg je wel mosselen, maar niet altijd uit Zeeland. Nou, die zijn er dus aankomende zondag wel. En er zijn allerlei dingen. Er zijn kraampjes, picknicktafels, daar kun je genieten van die mosselen. En voor de kids is er een springkussen en sminken, knutseltafel en de grachtenkwallen, die zorgen voor echte zeemansliederen. Je moet er van houden hoor, mosselen. Ja, ik vind het heerlijk. Sommige mensen vinden het eng, maar ja, als je er niet van houdt, dan kun je er alsnog naartoe. Er zullen ook wel andere dingen te koop zijn, denk ik, maar goed. Nou, dat allemaal kun je dit weekend gaan doen. Je kunt overzichten vinden van wat er allemaal mogelijk is dit weekend op indebuurt.nl en allerlei andere sites. Als je ergens naartoe gaat, ik wens je ongelooflijk veel plezier en succes. En vanmiddag in de middagshow tussen 4 en 6 zul je ook nog wel een overzicht horen van wat er verder allemaal te beleven is in Utrecht. Ik dacht eens even Weber draaien. Een hartje van goud. Goed idee, hè?

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap met John Schaap.

De boswachters, het bananenlied. Zij hebben geen bananen. Nou, ik heb ze altijd in huis. Het is namelijk mijn dagelijks ontbijt. 2 bananen. In bananen zit tryptofaan. En dat is natuurlijk bouwsteentje. Een aminozuur dat door je lichaam wordt omgezet naar het stofje serotine. En dat stofje, dat is het gelukshormoon. Zo wordt het ook wel genoemd. Het geeft je een blij en opgewekt gevoel. Nou, daarom ben ik altijd zo vrolijk.

Snelle Emma, blijven slapen. Even een vraagje. Heb jij de app van Bingo FM op je telefoon staan? Nee? Nou, dan ga je dat nu direct even doen. En zo ja,

0: nog eens zo'n rijtje. Yerba's alsjeblieft.
1: Ga ik regelen.
2: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
3: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
4: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
5: Bingo FM met het regionieuws.
6: Goedemorgen. De vaccinatiegraad in Utrecht blijft laag. In wijken als Overvecht, Kanaleneiland en Hoograven is minder dan 90% van de kinderen gevaccineerd. Daardoor kunnen besmettelijke ziektes als mazelen en kinkhoest zich makkelijker verspreiden. De gemeente noemt de lage vaccinatiegraad zorgelijk. Die zet daarom samen met de GGD extra in op voorlichting, gesprekken met ouders en vaccinatiemogelijkheden op laagdrempelige plekken. Ook kunnen jongeren gemiste prikken gratis inhalen. De gemeente trekt extra geld uit voor deze aanpak. Of de aanpak werkt, moet het in oktober blijken uit nieuwe cijfers. Het Amsterdam-Rijnkanaal gaat vanaf volgende week 's nachts deels dicht voor grotere schepen. Dat gebeurt tussen Maarsen en Wijk bij Duurstede van 10:00 's avonds tot 6:00 in de ochtend. Volgens Rijkswaterstaat komt dat door een groot tekort aan personeel. Daardoor zijn er te weinig scheepvaartbegeleiders beschikbaar. Hoeveel nachten de boel dicht gaat, is niet bekend. Utrecht en ook Amersfoort zijn met veel partijen in de gemeenteraad een uitzondering in Nederland. Blijkt uit onderzoek van het blad Binnenlands Bestuur. Dat heeft uitgezocht dat gemeenteraden gemiddeld 8 fracties hebben. In Amersfoort zijn het er 14 en in Utrecht zelfs 16. Daarmee staat Utrecht samen met Maastricht op de eerste plek. Een ongeloof bij de familie van de 78-jarige man uit Houten die vorige week overleed aan het West-Nijl-virus. Volgens een nicht was de man fit en actief. In korte tijd ging zijn gezondheid sterk achteruit. En pas na bijna 2 weken bleek dat hij besmet was met het West-Nijl-virus. Een dag later overleed hij. De man heeft het virus waarschijnlijk in Nederland opgelopen door een muggenbeet. In de provincie Utrecht zijn inmiddels 4 besmettingen bekend. Het weer. In de ochtend is het vooral droog en bewolkt. Vanmiddag buien met onweer, mogelijk met flinke windstoten en hagel. Het wordt 21 of 22 graden.
3: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
4: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
7: Schaap, met John Schaap.

gaat onweren rond 2 uur in Midden-Nederland. Het is weer voorbij die mooie zomer. Officieel eindigt de meteorologische zomer 31 augustus. Dat is aanstaande maandag. Dit is de zomer gebaseerd op

Jori van Arnhem, ik heb jou niet nodig. In de Bingo FM schatkamer, daar liggen de hele grote hits. En vond ik deze single van Peter Koelewijn, waarmee hij 10 weken in de Nederlandse top 40 stond. Het was in het jaar 1981. Hij haalde zelfs de 4e positie in die lijst. Nou, geef hem maar een applaus.

Alleen de jongens. Ik kan er niet meer halen. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

water, tempo zit er lekker in, man. Dan laten we dit adrenalinepeil maar even laten zakken. Chris Cross Amsterdam. En je hoort daar al, Zoe Tauran hadden een grote hit met Adrenaline. In deze slow jam

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries zoals De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap. Met John Schaap.

0: met Simons en Tabitha. Ik wist het. Tabitha, heb je ook meegekregen dat de nieuwe single van Martijn van den Broek is uitgebracht?
1: Ja, ik wist het.
0: Ik laat hem aan je horen. Martijn van den Broek, uit Vleuten. Een artiest uit onze regio. Hier is hij met Meer en Meer.

Raccoon, het is al later. Ik hoop dat Raccoon snel weer Nederlandstalige liedjes gaat uitbrengen. Ze hebben prachtige teksten die echt binnenkomen. Gezellig dat je Bingo FM op hebt staan. Het is vrijdagmorgen, bijna weekend. De laatste loodjes. Daar help ik je wel doorheen vanmorgen. Dat komt goed hoor. Oh leuk, ik ga een hit van René Vroger draaien. Of misschien moet ik zeggen, een hit van het goede doel met als gastzanger René Vroger. Ze maakte dit liedje voor het album Iedereen is anders met René. En het werd zijn definitieve door.

0: Zwolle Jannet, café van zijn ouders, waar hij regelmatig zong. Daar hielden al heel veel mensen van René.
1: En altijd iemand in de buurt die van me houden kon.
0: Nog een veel groter publiek omarmde René Vroeger nadat deze single uitkwam. Het was zijn eerste top 40 hit waarbij hij 12 weken in de lijst stond.

Fischer. Vanavond ben ik vrij. Dit liedje maakt me blij. Ik word er heel vrolijk van. Een waardige opvolger voor de producties die Martijn eerder uitbracht. Voor het nieuws van 10:30, Anne Clouseau. En deze hit van Arne Jan.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. De vaccinatiegraad in Utrecht blijft laag. In wijken als Overvecht, Kanaleneiland en Hoograven is minder dan 90% van de kinderen gevaccineerd. Daardoor kunnen besmettelijke ziektes als mazelen en kinkhoest zich makkelijker verspreiden. De gemeente noemt de lage vaccinatiegraad zorgelijk. Die zet daarom samen met de GGD extra in op voorlichting, gesprekken met ouders en vaccinatiemogelijkheden op laagdrempelige plekken. Ook kunnen jongeren gemiste prikken gratis inhalen. De gemeente trekt extra geld uit voor deze aanpak. Of de aanpak werkt, moet het in oktober blijken uit nieuwe cijfers. Het Amsterdam-Rijnkanaal gaat vanaf volgende week 's nachts deels dicht voor grotere schepen. Dat gebeurt tussen Maarsen en Wijk bij Duurstede van 10 uur 's avonds tot 6 uur in de ochtend. Volgens Rijkswaterstaat komt dat door een groot tekort aan personeel. Daardoor zijn er te weinig scheepvaartbegeleiders beschikbaar. Hoeveel nachten de boel dicht gaat, is niet bekend. Utrecht en ook Amersfoort zijn met veel partijen in de gemeenteraad een uitzondering in Nederland. Blijkt uit onderzoek van het blad Binnenlands Bestuur. Dat heeft uitgezocht dat gemeenteraden gemiddeld 8 fracties hebben. In Amersfoort zijn het er 14 en in Utrecht zelfs 16. Daarmee staat Utrecht samen met Maastricht op de eerste plek. En ongeloof bij de familie van de 78-jarige man uit Houten die vorige week overleed aan het West-Nijl-virus. Volgens een nicht was de man fit en actief. In korte tijd ging zijn gezondheid sterk achteruit. En pas na bijna 2 weken bleek dat hij besmet was met het West-Nijl-virus. Een dag later overleed hij. De man heeft het virus waarschijnlijk in Nederland opgelopen door een muggenbeet. In de provincie Utrecht zijn inmiddels 4 besmettingen bekend. Het weer. In de ochtend is het vooral droog en bewolkt. Vanmiddag buien met onweer, mogelijk met flinke windstoten en hagel. Het wordt 21 of 22 graden.
1: Schaap met John Schaap.

Frans Bauer, wat ik je zeggen wil. Ja, Frans was gisteren met zijn zoon op pad naar vele optredens. En wat hebben ze het leuk met elkaar. Nou, binnenkort kunnen we dat weer zien in De Bauers. Want ze krijgen weer een eigen soap op televisie. Hier is Guus Meeuwen samen met zijn band Vagant.

0: Boudewijn de Groot met denk ik wel een van zijn grootste hits, Land van Maas en Waal. Ik wens je een goed weekend met de wind in de rug. Robert Leroy, die heeft dit vanmorgen al. Het is weer vrijdag.
1: Wind waait

0: nieuw begin.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist.

0: Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd. De directie van dit radiostation stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van het luisteren naar Henry Verwoerd.

Leven en laten leven, Jordi. Corrie Konings, net na het nieuws van 12 uur. Het ziet er weer aan te komen. We gaan lekker lunchpakketten. Het is de laatste werkdag van de week. Misschien je laatste dag van vakantie. Zou ook zomaar kunnen natuurlijk. Mocht u nog vakantie hebben, dan wens ik je natuurlijk een hele fijne vakantie. Tot aan 2 uur. Ik zei het al, lunchpakket met Tino Martin en Gerard Joling. En dan wordt het heet Laat me leven.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. In Utrecht zijn ruim 7 op de 10 aangeboden kamers te duur. Verhuurders vragen gemiddeld bijna €250 per maand meer dan mag, blijkt uit onderzoek van het programma Argos. Die verhuurders komen ermee weg omdat gemeenten niet ingrijpen en ook omdat huurders nauwelijks klagen. In steden als Rotterdam en Den Haag valt het mee, daar treden gemeenten wel op. De vaccinatiegraad in Utrecht blijft laag. In wijken als Overvecht, Kanaleiland en Hoograven is minder dan 90% van de kinderen gevaccineerd. Daardoor kunnen besmettelijke ziekten als mazelen en kinkhoest zich makkelijker verspreiden. De gemeente noemt de lage vaccinatiegraad zorgelijk. Die zet daarom samen met de GGD extra in op voorlichting, gesprekken met ouders en vaccinatiemogelijkheden op laagdrempelige plekken. Ook kunnen jongeren gemiste prikken gratis inhalen. De gemeente trekt extra geld uit voor deze aanpak. Of de aanpak werkt, moet in oktober blijken uit nieuwe cijfers. Sam van Duin speelt de rest van dit seizoen voor FC Utrecht. De club uit de Domstad huurt de spits van AZ. De 22-jarige van Duin stapte in 2024 over van de amateurs van Quick Boys naar AZ. Daar scoorde hij voor Jong AZ in de eerste divisie 15 doelpunten. Vorig seizoen werd hij ook al verhuurd. Hij speelde toen voor Telstar onder de huidige FC Utrecht-trainer Anthony Correa. En de Utrechtse stadsbeierdier Margosia Fiebig brengt zondag een muzikaal eerbetoon aan Dolly Parton. Tussen 2 en 3 uur 's middags bespeelt ze het carillon van de Nicolaikerk in de Utrechtse binnenstad. Parton overleed afgelopen dinsdag op 80-jarige leeftijd. Ze heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan, die ze voor zichzelf en andere artiesten schreef. Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You waren 3 van haar grootste hits. Welk nummer van Parton de stadsbeer die er zondag gaat spelen, weet ze nog niet. Het weer, vanmiddag buien met onweer, mogelijk met flinke windstoten en hagel. Het wordt 21 of 22 graden.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: Dat broodje speciaal komt vandaag van Kensington. Je weet het, Nederlands product, niet Nederlandstalig gezongen. Deze plaat heet Sorry, want soms moet je wel eens een keer sorry zeggen.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is.

0: multimiljonair.
1: Nou, dan kan ik niet zeggen hoor dat ik multimiljonair ben. Maar ik ben wel rijk qua muziek. En dat is ook wel lekker natuurlijk om dat mee te kunnen maken. Hier is Rowan Hazen. En dan is het...

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de 8e. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letchert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitzending

0: uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutus deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.
2: Wordt het toch nog gezellig.

wil schrijven voor deze week, Henk Dissel. En vanmiddag krijgen we weer een andere, dus we hebben er weer de hele week van kunnen genieten van Henk Dissel. Sjansen heette dat. Nou, wil jij lekker sjansen? Gewoon lekker doen. Kan jou wat schelen, joh. Het is vrijdag vandaag. Het is de laatste werkdag van de week. En gewoon lekker je weekend doorgaan met sjansen. Het goede doel op de draaitafel. En straks gaan we nog even kijken. Roland Beelen gaat nog voorbij komen. En Maxine, het als je weet wat je wilt. Ja, dat is wel belangrijk natuurlijk als je dat weet. Ja, als je dat niet weet, nou, dan kun je beter je mond houden. En dan kun je beter zwijgen.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM met het regio nieuws.
3: Goedemiddag. In Utrecht zijn ruim 7 op de 10 aangeboden kamers te duur. Verhuurders vragen gemiddeld bijna €250 per maand meer dan mag, blijkt uit onderzoek van het programma Argos. Die verhuurders komen ermee weg omdat gemeenten niet ingrijpen en ook omdat huurders nauwelijks klagen. In steden als Rotterdam en Den Haag valt het mee, daar treden gemeenten wel op. De vaccinatiegraad in Utrecht blijft laag. In wijken als Overvecht, Kanaleiland en Hoograven is minder dan 90% van de kinderen gevaccineerd. Daardoor kunnen besmettelijke ziekten als mazelen en kinkhoest zich makkelijker verspreiden. De gemeente noemt de lage vaccinatiegraad zorgelijk. Die zet daarom samen met de GGD extra in op voorlichting, gesprekken met ouders en vaccinatiemogelijkheden op laagdrempelige plekken. Ook kunnen jongeren gemiste prikken gratis inhalen. De gemeente trekt extra geld uit voor deze aanpak. Of de aanpak werkt, moet in oktober blijken uit nieuwe cijfers. Sam van Duin speelt de rest van dit seizoen voor FC Utrecht. De club uit de Domstad huurt de spits van AZ. De 22-jarige van Duin stapte in 2024 over van de amateurs van Quick Boys naar AZ. Daar scoorde hij voor Jong AZ in de eerste divisie 15 doelpunten. Vorig seizoen werd hij ook al verhuurd. Hij speelde toen voor Telstar onder de huidige FC Utrecht-trainer Anthony Correa. En de Utrechtse stadsbeierdier Margosia Fiebig brengt zondag een muzikaal eerbetoon aan Dolly Parton. Tussen 2 en 3 uur 's middags bespeelt ze het carillon van de Nicolaikerk in de Utrechtse binnenstad. Parton overleed afgelopen dinsdag op 80-jarige leeftijd. Ze heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan, die ze voor zichzelf en andere artiesten schreef. Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You waren 3 van haar grootste hits. Welk nummer van Parton de stadsbeierdier zondag gaat spelen, weet ze nog niet. Het weer, vanmiddag buien met onweer, mogelijk met flinke windstoten en hagel. Het wordt 21 of 22 graden.
2: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Heel wat jaartjes geleden alweer voor Ben Kramer en Zij. En wie wind zaait zal storm oosten, zeggen ze wel eens. Bekend spreekwoord trouwens. En als er één schaap over de dam is, is het hek kapot. Geloof ik, of niet? Weet ik niet. Hier is

0: Floyd. Elke stap en stap voor stap gaan we deze uitzending door naar het nieuws van 2 uur. Maar zover is het nog niet. We hebben nog een paar plaatjes te gaan. Dus dat zou ik wel weer lekker meegenomen natuurlijk. Kun je er extra van genieten. Hier is Rij en Berend met Zonnebank.
1: Ik steek er een op en neem nog een slok. Ik vind het zo lekker, maar toch voel ik me...

helemaal Hollands. Nummer dat heet Titanic. Ik zou zeggen, behoud de vaart natuurlijk. En houd de gepoetste kant boven. Dat is heel erg belangrijk. Je luistert naar Bingo FM. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De lekkerste Nederlandstalige muziek. Alleen voor jou aan de andere kant van de radio. Hier is Dora en

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de onenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat hij voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yesh Yilgaz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging.

0: Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Menno Otger.

vrienden, een hele goede middag. Het is bijna 2:05 alweer. En je gaat luisteren naar Menno in de Middag. 2 uur lang draai ik de allerlekkerste muziek. Zojuist gin en tonic. Och jongens, ik krijg daar toch een potje zin in. Echt ongelooflijk lekker hoor. Flemmingen was dat samen met Russo. En we gaan vandaag ontzettend veel lekkere muziek draaien. Natuurlijk komt de koffer van de week voorbij. Mijn favoriete keuze ergens in het tweede uur. En ja, de bingo schrijft. Normaal gesproken ga ik die altijd rond 2:45 bekend maken. Maar de artiest in kwestie, die kon niet om 2:45. Dus dat hebben we eventjes over 4 uur heen getild. Dus die ga je straks horen bij Kevin en Suzanne. En dat is dus ergens na 4 uur, dus de nieuwe bingerschijf. Maar verzoekjes, die mogen ook. En ik krijg er allen heel snel binnen. Ik ga er zo meteen eens eventjes naar kijken. Maar er is plaats voor veel en veel en veel meer. Menno@bingofm.nl of gewoon via die bingo-app. En dan komen ze hier binnen en dan ga ik ze draaien. Dit is Gladys Grace en Edwin Evers.

Gladys Grace samen met Edwin Evers Band. Wil je niet nog één nacht bij mij? En het is alweer 15 jaar geleden dat ze dit nummer op plaats zetten. Ongelooflijk, wat vliegt de tijd. Verzoekjes die mogen en verzoekjes komen binnen. En Pierre de Hoog, jij was de allereerste. En jij wil een plaat horen van René Eshuis. Alles in mijn leven. En René is een vaste artiest op de MS de Jordaanboot. En hij won ooit nog eens een keertje de Koos Alberts ondersteuningsprijs. Dit is Alles in mijn leven.

VS-huis was dat. En alles in mijn leven zou ik jou wel willen geven. Nou, alles, dat vind ik wel een beetje veel hoor, moet ik eerlijk zeggen. We gaan even kijken naar de verzoekjes, want ik heb er nog een aantal staan. Laat het mij gewoon weten, jongens. Het is vrijdagmiddag. Ik draai ze gewoon. Laat het mij gewoon weten via menno@bingofm.nl. Of als je die app nog niet hebt gedownload, download hem even op je telefoon. En dan is het super makkelijk om een verzoekje aan te vragen. Dat heeft Dick van Dijk ook gedaan. Dick, je schrijft voor mijn vrienden Erwin en Jeroen. Ze houden zo van dansen. En ze gaan helemaal los op dit plaatje. En dan heb ik het over de plaat Nico Haak en Foxy. Foxtrot, hoppakee, dans maar mee.

Ja, en dan denk je dat hij is afgelopen. Hoppelijkee, alles valt naar beneden. Maar de piano gaat gewoon door, hoor. Het nummer komt ongelooflijk. Het komt uit 1975. Het is meer dan 50 jaar oud en het wordt nog steeds aangevraagd. En het is ook nog steeds leuk om deze plaat te mogen draaien hier bij Bingo FM. Nico Haak was dat en Foxy Foxtrot. Een plaat die we veel vaker mogen draaien, wat mij betreft. Frans, jij hebt ook een verzoekje aangevraagd. Speciaal voor Robbie, Pep en de Tukkers. En je schrijft erachter u en je wil...

Voilà, hartstikke idee. Herman de Kien, natuurlijk bovenop de Dom sta je aan het origineel. Dat was eigenlijk net iets anders. Hè. Dat werd gezongen door Rijk de Gooier. En die zong Als ik bovenop de Dom kom. Maar Herman die maakte er dit van. En ik vind het eigenlijk veel leuker. Zometeen Jan Smit, maar nu eerst Afro Bros, John West en Billy Dans.

Ja, de zomer voorbij. Jan Smit zegt het, maar ik weet het niet zeker hoor. Het is nu aankomende week een graad of 2, 23. Lekker, lekker, lekker. Maar wat mij betreft mag het ook best nog wel een beetje warmer worden. We gaan het meemaken allemaal. Gerard, jij hebt ook een verzoekje aangevraagd. Je hebt onze shoutbox ingesproken. Dat kan natuurlijk ook altijd, hè. En die kan ik ook eventjes afluisteren. Je wil graag een plaat horen van Ronnie van Bemmel. En dan gaan we een klein stukje open gaan draaien met Perdoname.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Ook bij ons zijn er grote zorgen na het natuurgeweld in Nepal. Nepalezen krijgen geen contact met familie en zijn bang dat ze niet meer leven.
3: Vanuit hier wat wij kunnen doen is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen of andere spullen inzamelen zodat wij het kunnen verzenden en kunnen helpen.
2: Intussen zijn meerdere stichtingen hiermee bezig. Er zijn zeer gevaarlijke ecstasypillen in omloop. Het Trimbos Instituut in Utrecht waarschuwt ervoor. Gebruik kan leiden tot oververhitting en mogelijk de dood. De stof werkt pas na uren, waardoor gebruikers veel te veel kunnen nemen. De pillen hebben twee verschillende kleuren en er staat een afbeelding op van president Trump. Voetballer Sam van Duin speelt dit seizoen bij FC Utrecht. Het hing al in de lucht, hij wordt gehuurd van AZ. Vorig seizoen werd hij ook al verhuurd, toen speelde hij voor Telstar. In de binnenstad van Utrecht hoor je dit weekend Dolly Parton. De stadsbeierdier speelt dan een nummer van haar op het carillon van de Nicolaikerk. Parton overleed deze week op 80-jarige leeftijd. Welk nummer er gespeeld zou worden, is nog niet bekend. Krijgen nog het weer. Buien met onweer, mogelijk met flinke windstoot en hagel. Vanavond en vannacht een enkele bui. Morgen in de ochtend af en toe zon. In de middag meer buien en dan 22 graden.
0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo in de middag met Menno Otger.

0: Weet je nog, de jaren 90 van die Aussie trainingspakken en van die kaalgeschoren koppen. Lekker gabber. Rainbow High in the Sky. Ingrid Simons was dat, samen met de Rainbow Ravers. Hè, eventjes tijd voor wat anders.
1: De cover van de week.
0: De cover van de week, daar zijn we aanbeland. 1 plaat over 2:30. Dan draai ik altijd eerst even een klein stukje van het origineel. En ik vertel er ook altijd eventjes wat bij. Het komt uit 1965, de originele. De originele opname was op 13 april 1965. Het is geschreven door John Lennon in een periode dat hij wat onzeker en depressief was. En het liedje gaat over de overweldigende druk van de roem en de onzekerheid en de diepgevoelige roep om hulp van de schrijver. De single werd 6 dagen voordat de film uitkwam uitgebracht. En John Lennon vertelde ooit in een interview dat hij dit een van zijn favoriete liedjes vond. Ik heb het over het nummer Help van de Beatles.

Ja, want je Please Please Help Me. De Beatles waren dat uit 1965. En ik zei het net al zes dagen later... na de uitbrengen van deze single... werd ook de film Help uitgezonden. Goed, in 2006 pakte Frank van Etten dit nummer op. Het nummer van de Beatles is iets meer up-tempo. Die van Frank is ietsje rustiger. Maar het is een mooie cover. Help Me, zo heeft hij het genoemd.

ik nog jong was, zoveel jonger dan vandaag. Ik had nooit iemand nodig of om hulp gevraagd. En al die jaren, ze gaan voorbij, ik voel vaak onzekerheid.

Ja, ik denk altijd aan sommige nummers mag je niet komen. Maar Frank heeft dit toch wel heel erg mooi gedaan. Hoor. Help me van Frank van Netten. En het origineel kwam dus uit 1965. En was van de Beatles. Wim van Straten, jij hebt een berichtje gestuurd. Fijn dat je erbij bent. Je schrijft erbij. Ik wil graag Rutger van Barneveld met zwoele zomernacht horen. Voor alle Bingo FM luisteraars. En dat zijn er een heleboel. En je maakt ze heel gelukkig, denk ik, met dit nummer.

van Barneveld was dat hier op Bingo FM. Zwoele zomer en nachten, zo heette dat. Ik wilde sunshine zakken in de Zuiderzee. Dat zei mijn vader vroeger altijd. En daar lijkt het wel een heel klein beetje op, moet ik je zeggen. We blijven nog even in de feeststemming en in de zomerstemming. Samen met Robert van Hemert en Donnie.

0: vrijdag als het weekend begint. Het is weekend op je radio. Het is bijna 3:08. Straks ga je luisteren naar het NOS-journaal van 3:00. Maar eerst nog even een verzoekje. En dat verzoekje dat is afkomstig van onze eigen Per. En Perry wil graag een plaat horen van Johnny Lyon. En je wilt deze horen. Alleen in Dallas, je vertelde mij dat dit nummer al de hele dag in je kop zit. En dat zijn van die oorwormen die je er ook niet meer uit krijgt. Hè. En misschien gaat hij eruit als ik hem speciaal voor jou draai. Dus 82, Johnny Lyon, alleen in Dallas.
1: Ik was er nooit

0: Ah. Kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter.
1: Maar men is bang om bij de buren te gaan eten.
0: En integratie is een schitterend woord.
1: Maar shit, is fucking bitter wanneer niemand het hoort.
0: Ik deel mijn land met Turken en Marokkanen,
1: Antillianen, Molukkers en Surinamers.
0: Het land waar we samen veel te veel opkroppen
1: en wereldwijd gerepresent zijn door Harry Potter.
0: Het land waar apartheid internationaal
1: het meest bekende woord is uit de Nederlandse taal.
0: Kom uit het land dat tikt als een tijdbom.
1: Het land dat eet om 6 uur en ook nog eens op tijd komt.
0: Dit is het land waar ik zal overwinnen aan het einde,
1: totdat je deze meezingt aan de arenalijnen.
0: En tot die tijd zal ik schijnen, ik heb mijn hart verpand.
1: Dit is voor Nederland, baas B.
0: En Lange Frans.
2: De Hitler-medley van Lange Frans en Baas B was dat. Ik zie je zometeen aan de andere kant van het NOS-journaal.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543... Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De onenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan PRO, dat zeggen bronnen in Den Haag. PRO kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partijen tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Bingo in de middag met Menno Otger.

Fijn dat je nog steeds luistert en bent afgestemd op Bingo FM. De tijd is 3:05. Luister naar Menno in de middag. En ik draai ze allemaal aan elkaar. Speciaal voor jou. Als je verzoekjes hebt, laat het mij weten. Menno@bingofm.nl of gewoon via die Bingo app. Patrick, jij hebt ook een plaat aangevraagd. En je wil de plaat horen van Rehm Berend. En dat heet Zonnebank.

Ja, dat is echt jammer, hè? Dat alles wat lekker is, dat het gewoon heel erg slecht is voor je. Daar zong Marije Berend over. Leuke plaat om die te mogen draaien hier bij Bingo FM. Steven, jij hebt ook een plaat aangevraagd. De plaat van Babette en Sue. En dat is een prachtig, mooi, gevoelig nummer. Kijk niet achterom. En het komt allemaal uit de jubileumuitzendingen van GTST.

Kijk niet achterom, gezongen door Babette van Veen. En sorry, en het lied vertelt het verhaal van Laura, gespeeld door Jette van der Meij en Zone Essil. En dat werd weer gespeeld door Sooi. Nummer was te horen in de jubileumaflevering, ik zei het net al. En dat was ter ere van het 350-jarig bestaan van het soapdorp Meerdijk. En na de feestelijkheden overleed Laura aan het, op het strand. En alle fans die reageerden ontzettend lyrisch. En daarom is het nummer ook uitgebracht. Wat ook een mooi nummer is, is deze. Dit zijn Suzanne Freek met z'n tweetjes hoor. Ken je dat gevoel? Ik ken het.

ken je dat gevoel en hoorde je dat ook? Ze zongen over de liedjes van de Opposites. Nou ja, dan moet ik natuurlijk ook een plaatje van de Opposites gaan draaien. Ik hou er zelf heel erg van, ik hoop jij ook. Ik heb een mooie uitgezocht. Dit zijn de Slapeloze Nachten.

Lekker hoor. De opposites waren dat en de slapeloze nachten. Ik heb ze talloze malen live gezien en het was altijd weer een feestje. Ik weet niet waar jij precies in Utrecht zit of omstreken, maar hier boven de studio barst het los. Het is echt ongelooflijk. De regen komt recht naar beneden en het bliksemt en het dondert. Ach, ik zou zeggen, blijf lekker binnen en blijf lekker naar de radio luisteren. Doe jij wel eens aan karaoke? Nou, deze meneer wel. Dit is Thijs Boontjes en hij zingt over de Casablanca. En daar staat de karaoke altijd aan.

als het zo'n feest kon zijn, was de hele wereld maar een karaokebar. Dan waren we z'n allen de hele dag aan het zingen. Saskia, je wil deze plaat horen.

0: Eeuw.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemiddag. Ook bij ons zijn er grote zorgen na het natuurgeweld in Nepal. Nepalezen krijgen geen contact met familie en zijn bang dat ze niet meer leven.
5: Vanuit hier wat wij kunnen doen is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen of andere spullen inzamelen zodat wij het kunnen verzenden en kunnen helpen.
4: Intussen zijn meerdere stichtingen hiermee bezig. Er zijn zeer gevaarlijke ecstasypillen in omloop. Het Trimbos Instituut in Utrecht waarschuwt ervoor. Gebruik kan leiden tot oververhitting en mogelijk de dood. De stof werkt pas na uren, waardoor gebruikers veel te veel kunnen nemen. De pillen hebben twee verschillende kleuren en er staat een afbeelding op van president Trump. Maandag dan beginnen de scholen weer en veel middelbare scholieren zitten dan met te weinig boeken. Het boekenpakket is bij een derde van de scholen niet op orde, blijkt uit een peiling van een belangenorganisatie van ouders, meldt de Telegraaf. In de binnenstad van Utrecht hoor je dit weekend Dolly Parton. De stadsbeierdier speelt dan een nummer van haar op het carillon van de Nicolaikerk. Parton overleed deze week op 80-jarige leeftijd. Welk nummer er gespeeld zou worden, is nog niet bekend. Krijg je nog het weer? Buien met onweer, mogelijk met flinke windstoten en hagel. Vanavond en vannacht een enkele bui. Morgen in de ochtend af en toe zon. In de middag meer buien en dan 22 graden.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Bingo in de middag met Menno Otger.

zong en die van der Leek over 4:05 alweer. Jongens, wat vliegt de tijd, het laatste half uur alweer van Menno in de Middag op de vrijdag. En als je nog wat van je wil laten horen of een verzoekje aanvragen, dan kan natuurlijk altijd menno@bingofm.nl of gewoon via die bingo-app. Dan komt het hier binnen, gaan we die plaat er eens even bij pakken. We gaan door met Samuel Welten.

0: Ja, ze zijn geboren om een uitslover te zijn. Ja, dat kan allemaal, hè. Samuel Welte, samen met de bankzitters. We zijn aanbeland bij...
1: Menno's favoriete keuze.
0: Precies, mijn favoriete keuze gaat nu voorbij komen. En vandaag eren we Dolly Parton, omdat zij van de week overleed op 80-jarige leeftijd. Het nummer wat we gaan draaien werd oorspronkelijk in 1974 uitgebracht. Maar in 82 zong zij het opnieuw in voor de musicalfilm The Best Little Whorehouse in Texas. En in 1992 zingt Whitney Houston dit nummer ook in de film The Bodyguard. Je kent het allemaal en die ballad stond wekenlang op nummer 1. Dit is Dolly Parton. And I will always love you.

I Will Always Love You, geschreven in 1974 door Dolly Parton. Prachtig, mooi nummer en wat een oeuvre heeft deze vrouw achtergelaten. Zeg, het is echt ongelooflijk. Van de week was er een mooie documentaire ook over haar leven. Ze heeft country gezongen, ze heeft popmuziek gemaakt. En ja, echt fantastische mooie ballads. En na zo'n mooie ballad kan je er natuurlijk niet overgaan naar rock'n'roll. Dus nog twee mooie ballads achter elkaar zometeen. Is ook schitterend, voltooid verleden tijd. Maar nu eerst Van Dikhout en Tot Je Mijn Liefde Voelt.

0: Voltooid verleden tijd van de iOS, oftewel is ook schitterend de plaat van alweer heel erg lang geleden. Kevin is de studio binnengekomen en die is van de parkeerplaatsen naar de studio gelopen en het druipt er nog vanaf.
1: Het is echt ongelooflijk. Nou, het is losgebarsten vanmiddag.
0: Het is een wolkbreuk, hè?
1: Ja, en een kleintje ook. Mijn collega die is op de terugweg vanaf Zeist naar de studio.
0: Ja.
1: Ja, die is halverwege even gestagneerd, want dat ging echt helemaal nergens over. Die is echt vanaf de kruin tot aan de tenen volledig nat.
0: Ja, dat geloof ik best. Ja, dat is ook niet leuk. Dan moet ze. Ik denk dat ze maar gewoon naar huis moet gaan.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Kun je het alleen of heb je het nodig?
1: Nee, ik kan het alleen. Dat komt goed. Maar het is natuurlijk allermeest gezellige met Suus erbij.
0: Ja, nee, maar dat is absoluut. Suus, als je luistert, heel veel sterkte. Ja,
1: succes daar.
0: En dat geldt ook voor iedereen die staat te schuilen onder bruggetjes of onder viaducten. Kevin vertelt mij net dat precies om 4:00 het eventjes droog gaat worden. Hè?
1: Ik zal, als ik jou was, hier je kuien laten pakken en heel gauw wegfietsen.
0: Ik wacht nog heel eventjes als je het goed vindt. En anders blijf ik gewoon gezellig bij jou in de studio.
1: Ja hoor, je bent welkom, maar ben je op de fiets?
0: Ja, ik ben op de fiets. Ja, dat vind ik altijd gewoon lekker. Nou ja, weet je, een zonnetje in mijn gezicht. En ik moest naar de kapper vanochtend. En ik moest naar de tandarts. En joh, probeer je auto maar eens in de
1: bus. Is het niet gewoon handig dat je het gewoon zelf doet, Menno? Want zoveel moeten ze er niet aan doen, toch?
0: Ja, en bedankt. Goed, volgens mij moeten we een blaadje gaan draaien. Dit is Encore.

woeste regen. Nou, dat kan je wel zeggen hier boven de studio van Bingo. Echt ongelooflijk. Het komt echt ongelooflijk naar beneden. Het is niet anders. Jongens, strakjes wordt het droog. En ja, weet je, als ik de keuze had, zou ik gewoon lekker binnen blijven. En naar de radio blijven luisteren. Zometeen Kevin zonder Suzanne. Want, maar misschien, ik zit hem nog even aan te kijken. Hij zegt, nou ja, ik weet het niet. Misschien dat ze toch nog komt. We gaan het afwachten allemaal. Als ik de keuze had, dan blijf ik naar de radio luisteren. Dit is Thomas.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekend. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. En daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen, en dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig met het identificeren van de daders. Duidelijk is wel dat ze een stadionverbod krijgen en ook niet meer welkom zijn bij de uitduels van Feyenoord. De club zegt dat er ook maatregelen worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoot. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: Zo, goedemiddag en van harte welkom bij Op Weg. Ja, Suus, ik mis je. Ja, ik mis je nu al. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort West en Voorthuizen. Dat staat 17 minuten ongeveer. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroen en Hoevelaken 10 minuten. H2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Nieuwegein en Culemborg 14 minuten. H2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Nieuwegein en Culemborg 16 minuten. H2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel 31 minuten. En de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houtoost en Woerden ongeveer 14 minuten. H27 Almere richting Goijkum tussen Bilt en Knobbe-Dunette 11 minuten. En de A27 Utrecht richting Goijkum tussen Hagestein en Lexmond ongeveer 16 minuten. En dan nog even de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Utrecht en Afrit en Dolder ongeveer 6 minuten. Ja, er ligt water op het wegdek en de rechterrijstrook die is dicht. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden en Nijkerk ongeveer 10 minuten. En als laatste A28 Amersfoort richting

0: richting Zwolle. Tussen Harderwijk-Zuid en Alfred Elspeet ongeveer 15 minuten vertraging.
1: Weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: Ja, voor de mensen die het niet weten, een oud plaatje van Bouke. Bouke Scholten, mijn naamgenootje, weet je wel. Ja, die gozer is zo steengoed, maar hier is het ongeveer wel mee begonnen. En is een koffertje van Gianluca en zijn Chica Chica. Ja, de Chica die hoort te zitten, die is er nog niet. Die
1: hallo,
0: is onderweg.
1: Ja. Hallo.
2: Ja, dat lukt niet, hè?
0: Ja, je komt er qua uiterlijk niet in de buurt en qua stem ook niet, man. Sorry.
2: Nee. Laat ik het ook maar gewoon niet doen. Maar ja, ik heb een beetje het idee dat je een beetje verloren bent nu. Dus ik denk,
0: nee hoor, totaal niet. Nee, hoor, ik zit hier de hele week in mijn uppie. En ja, die ene vrijdag, weet je wel. Nee hoor, ze is onderweg, heb ze net verteld.
2: Ja,
0: maar ze is enigszins verzopen. Normaal gesproken, dan zorgt ze voor mij. Maar ik denk dat ik zo even richting de koffieautomaat loop en even een bakkie voor haar halen. Want die zal ze nodig hebben.
2: Lijkt me inderdaad wel heel erg verstandig. En ik hoop dat ze een zwempak mee heeft.
0: Ja, het is echt verschrikkelijk, hè?
2: Ik dacht eventjes, het wordt om 4 uur droog. Dat had jij gezegd. Maar,
0: het stond op buienradar, maar ja.
2: Niks van geloven, dus.
0: Ik zei het net al, ze kunnen het weer van gisteren niet even voorspellen. Dus het weer van vandaag wordt helemaal minder, denk ik.
2: Misschien kun je gewoon de hele middag plaatjes over regen draaien.
0: Ja, dat wordt deprimerend, hoor. Ik zat al een beetje te zoeken net, hè. Ritme van de regen en zo. Ja, nou, dat is alles behalve gezellig.
2: Ah, zachtjes stikt de regen tegen het zolderraam. Nou, dat doet het ook zeker hier.
0: Ja, hard ook, kan ik je melden. Hey, voor vandaag, wat gaan we doen? We gaan zo de bingo-schijf bekend maken. Wie dat wordt, dat hoor je strakjes. We gaan bellen met Paul Pessel om 5:30. We praten hierbij over FC Utrecht. Nou, Suus gaat even kijken straks naar de uitgaansagenda. Komt ook helemaal goed. En voor de rest, ik heb zoveel lekkere muziek meegenomen naar de studio. Onder andere deze, een oud plaatje van Frank Renette. Nu gezongen door Mankus Marcus. En ga als je wilt hier op Bingo.

0: Ja, echt een prachtige plaat. Dit was Numidia en ik bleef geloven. En goed om te vertellen, ze is aangekomen in de studio. Sus, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, verzopen kat aanwezig.
0: Dwars door de regen, maar je hebt het overleefd, toch?
1: Ik heb het overleefd. We gaan het er straks lekker uitgebreid over hebben, want nu gaan we eerst andere
0: mensen
1: doen.
0: Ja, we hebben Numidia aan de telefoon. Numidia, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is het met Numidia?
2: Ja, gaat goed. Hoe is het met jullie?
1: Goed hoor, alleen een beetje nat geregend. Maar voor de rest zijn we helemaal oké.
2: Hier is het ook, ik kijk net naar buiten.
1: Ik wou zeggen, ben je wel lekker droog?
2: Ja, ik zit lekker thuis.
1: Oh, heerlijk meid. Goed, goed geregeld.
2: Goed geregeld, ja.
1: Hey, wat leuk dat we jou kunnen spreken vandaag.
2: Ja, superleuk.
1: We zijn even in jouw carrière gedoken. Jij hebt echt al heel erg veel gedaan. Je bent super jong, maar je bent ook echt heel jong begonnen. Bij The Voice natuurlijk, hè?
2: Ja, voor de kids was dat.
1: Hoe was die ervaring voor jou?
2: Ja, superleuk. Ik was toen een jaar of 14 toen ik meedeed. En ik vond het gewoon één groot pretpark was het voor mij.
1: Ja, dat was supermooi. Ja, je bent ook echt vet ver gekomen, hè? Tot in de finale, toch? Als ik het goed
2: heb. Ja, finale inderdaad. Ja.
1: Bij Angela.
2: Ja.
1: Ja, supervet. En dan spring ik eigenlijk even een tijd vooruit. Want in 2023 heb je ook in heel veel programma's meegedaan. Ook heel veel muzikale programma's. Waaronder natuurlijk De Beste Zangers. Waar je eigenlijk helemaal als een raket naar boven kwam schieten voor iedereen.
2: Ja, klopt.
1: Hoe was dat voor jou? Want je was natuurlijk al een tijd bezig. Hè? En tussendoor ben je ook even, heb je ook gefocust op je studie en zo. Maar bij De Beste Zangers, daar is het eigenlijk weer helemaal losgebroken, toch?
2: Ja, nee, ja, voor mij was het gewoon echt een vet ervaring. En ik wist gewoon, als ik hier aan mee ging doen, dat ik iets moest neerzetten, zodat heel Nederland mij kon leren kennen. Ja. En zo ben ik er ook ingestapt eigenlijk. En het was echt heel vet om te doen. En ik ben nog steeds dankbaar voor die programma dat ik dat heb gedaan. Want ja, daardoor zit ik nu hier. Ja.
1: Nou ja, maar je wou zeggen, je zegt heel Nederland moet me leren kennen. Nou, dat is je ook echt wel gelukt, want je kon niet om je heen toen. Het was echt bizar. Je was overal en terecht ook. En het was wel echt een bizarre versie van het nummer. Heel mooi. Arcade natuurlijk, hè, dan, maar dan jouw versie. En hoe ben je daar zo op gekomen eigenlijk, op die versie? Want ja, heb je er samen met iemand aan gewerkt? Heb je dat voornamelijk zelf gedaan?
2: Het is gewoon lastig. Want toen ik hoorde dat ik Arcade mocht zingen, dacht ik, ja, ik kan het nazingen, maar...
1: Ja, je moet je eigen dingen van maken.
2: Hoe maak je dit nou speciaal? Je moet het niet beter willen zingen, want dat is niet de kracht van de track. Je moet het op je eigen manier zingen.
1: Precies.
2: En ik dacht, ja, waarom dan niet in twee talen, mijn liefste talen, Nederlands en Berbers?
1: Ja, je kracht kwam er echt wel duidelijk in naar voren ook. Dus dat heb je slim aangepakt.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, heel goed. Hey, en los van The Voice en De Beste Zangers heb je aan nog meer muzikale programma's meegedaan. Secret Duets, The Masked Singer. Die programma's liggen je wel, hè?
2: Ja, Stars on Stage heb ik gewonnen.
1: Ook nog, dus die kwam inderdaad nog in het rijtje. Goed dat je noemt.
0: En de Maas Singer, ik moet wel zeggen, ik had je vrij snel geraden, eerlijk gezegd.
2: Ja, dat dacht ik al. Maar ja, mijn stem is zo herkenbaar.
1: Ja, zeker, zeker. Hey, maar zou je zelf ook dingen zien presenteren dan bijvoorbeeld later? Want je hebt zoveel televisieprogramma's gedaan.
2: Ik heb toevallig heb ik nu een kleine format gedaan op RTL 4. Met Nederland met vakantie op de motor. Dus dat wordt vanavond ook weer uitgezonden, een klein stukje van mij. Dus het is, dat was eigenlijk van mijn eerste klus bij RTL. Daarvoor heb ik een kinderprogramma gepresenteerd, Teenage Boss. Dus dat heb ik eigenlijk al wel gedaan. Dus ik hoop dat ik dat nog meer kan doen. En het lijkt me superleuk om dat te doen.
1: Nou, mooi dat we het er dan nu over hebben. Dat er vanavond dan weer net wat op televisie komt. Een soort van primeur toch voor ons. Ja, dat kun je natuurlijk nog verder uitbouwen. Maar je bent ook met musicals bezig, begreep ik.
2: Ja.
1: Ja, ook.
2: Ik heb ADHD, dus ik doe 100 dingen tegelijk.
1: Vind je het spannend?
2: Ja, super spannend. Mensen hebben hele hoge verwachtingen van mij. En dat maakt het voor mij nog enger, zeg maar, dat ik het super goed wil doen.
1: Ja, perfectionistisch ook wel, denk ik.
2: Ja, dat ben ik sowieso. Maar ik vind het super leuk dat ik even iets anders ga doen. En kijken of ik het leuk vind. Ja, ik laat het lekker allemaal op me afkomen.
1: Ja, want ben je al bezig met de voorbereidingen? Want volgend jaar komt het weer in de theaters, toch? Want het gaat over The Bodyguard.
2: De Bodyguard, ja, klopt. Nou, we zijn nog niet begonnen, dus we gaan volgens mij in november echt doorlezen. Maar echt repeteren doen we pas in januari, februari.
1: Ja, precies. Ja. Nou, leuk joh. En ook nog een film gespeeld. Je hebt echt vet veel gedaan eigenlijk. Hè? Daar ook nog de titeltrack van gezongen.
2: Ja, en over twee weken komt de andere film uit waar ik
0: is. Is er iets wat jij niet kan, Numidia, toevallig?
1: Echt, hè?
0: Of,
2: Oh, joh,
1: je bent overal.
2: Ja, ik verveel me heel snel, dus ik moet echt 80 dingen doen. Anders ja, verveel ik me gewoon.
1: Nou ja, je doet het ook allemaal supergoed. Dus ja, chapeau zou ik zeggen. Lekker door blijven gaan. Hey, en dan, ja, we bellen je natuurlijk ook, omdat je natuurlijk ook met muziek bezig bent. Hè? We hebben het over allerlei muzikaalprogramma's gehad en zo. Maar je hebt ook een nieuwe single.
2: Ja.
1: Een nieuwe hit, willen we eigenlijk al wel zeggen hier.
3: Ja, is zo.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, wat wil je erover vertellen?
2: Ja, nee, ik vind het superleuk. Dit is eigenlijk een soort van mijn eerste duet in het volkse genre. Dus ik heb er gewoon heel veel... Ja, mijn eerste en mijn tweede eigenlijk. Maar eerste wel echt in het volks, vind ik.
0: Ja. Hoe is het dan, Emilia, van pop eigenlijk nu naar volks toe? Het is toch wel een hele stap, of niet?
2: Ja, voor mij niet echt, want ik ben juist zo begonnen. Toen ben ik juist in één keer de andere kant op gegaan. En nu ben ik eigenlijk terug bij af. Het begin weer. Ja, het is, ja, ik ben op mijn vader, die zat altijd in kroegen en ik mocht daar altijd zingen. En dan was ik een klein meisje. Ja. Dus ik ben echt zo opgegroeid. En het past gewoon goed bij mij. En ik wil ook gewoon het levenslied doorzetten. Dus af en toe uit tempo's, maar af en toe ook gewoon zwaar beladen nummers die gewoon raken. Dus dat vind ik ook gewoon belangrijk. Maar dit past gewoon bij me. Ik ben zelf ook best een volksmeisje. Dus ik denk dat dit gewoon de beste circuit in waar ik in zit.
1: Superleuk. En je zingt het samen, hè, met John West. Hoe was dat?
2: John West, ja, superleuk. We hebben een goede klik. Het was echt een gezellige samenwerking. We hebben gelachen. We zijn naar Marbella gegaan om de clip te doen.
1: Oh, lekker.
2: We hebben ons daar kapot gelachen. Het was super heet. Het was echt een hittegolf.
1: Oh ja.
2: Dus ook nog... Lekker. Dus dan had je twee zeurende artiesten, ja, daar wordt niemand vrolijk van.
0: Lekker klagen dus.
2: Ja. Maar dat was echt een leuke samenwerking. Ja, het was echt gezellig. Het was gewoon één groot feest, net als het liedje zelf.
0: Ja, zo klinkt het ook. Het klinkt gezellig. En ja, als je dan even terugkijkt naar je vorige plaat, Ik bleef geloven, wat natuurlijk een ontiegelijk mooi nummer is. Ja, ja. Is het natuurlijk weer even een hele andere kant van je. Maar ja, wel superleuk. En wat we kunnen vertellen, is dat hij hier bij Bingo de hele week voorbij gaat komen. Want u zijn bingo-schijf geworden.
1: Yay!
2: Wat heerlijk!
1: Gefeliciteerd!
2: Dankjewel. Ja, dat is top. Dat is altijd goed om te horen.
1: Ja, ik zei het toch, het is een hit. Ja. Dat vinden wij nu al.
2: Ja, oh, dat is lief.
0: Nou ja, jullie hadden hem natuurlijk al heel vaak op TikTok voorbij laten komen.
1: Ja.
0: En
2: dat is hoe het werkt, hè, met de nieuwe generatie. Yep.
0: Ja, ja, ben je daar echt helemaal in thuis? Of?
2: Nee, half. Ik ben zeg maar met één ding. Ik ben Gen Z officieel. Maar soms voel ik me ook een vrouw van 80. Dus ik zit een beetje in de middenweg.
1: Je bent het allemaal.
2: Ja.
1: Maar je doet het allemaal, je bent het allemaal. Nou, dat komt goed uit dan, toch?
2: Ja, superleuk.
0: Hey, Emilia, zijn er nog dingen die je nog met ons wilt delen? Waar je zegt van, nou, je hebt al best wel veel verteld, maar dit gaat nog gebeuren de komende tijd?
2: Nou, ik ga op de theatertour vanaf 10 oktober ook weer. Dus daar heb ik super veel zin in, ja, ook nog, ja.
1: Wow, fantastisch. En waar ga je dan zo heen?
2: Ik heb vorig jaar 36 voorstellingen gedaan. Van dit jaar doe ik er 15. Een soort van verlenging eigenlijk van de volgende show.
1: Okay.
2: En dan ga ik, ik ga naar Friesland. Ik ga naar Friesland. Ja. Ik ga naar Limburg. Naar waar ik vandaan kom. Ik ga naar Brabant. Ik ga naar heel veel plekken door het land heen. Ik vertelde eigenlijk mijn levensverhaal met muziek. En het is één groot feest.
0: Oh, gaaf.
1: Oh, wat vet. Ja. Ja, leuk. Zijn er nog kaarten? Want dan weet ik
2: ja, zeker. Oké, okay, top. Absoluut.
1: Ja, mooi. Dan ga ik even naar kijken zo. Ja, ik wil alles over je weten. Ik bedoel, je doet zoveel.
2: Ja, ik zou komen. Het wordt echt heel leuk.
1: Ja, nice. Ja.
0: We zijn benieuwd. Hey, Numidia, dankjewel voor je tijd. Wij gaan jou en John West natuurlijk draaien. En de komende weken nog heel veel keer meer.
1: Ja, zeker.
2: Nou, ik hoop dat al die mensen die gaan luisteren en één groot feest vieren als ze het nummer horen.
0: Ja, dat moet goed komen.
2: Ja.
0: Hey, dankjewel. Fijn weekend.
2: Jullie bedankt. Fijn weekend.
1: Fijn weekend.
0: Joe.
1: Doei.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. Ook bij ons zijn er grote zorgen na het natuurgeweld in Nepal. Nepalezen krijgen geen contact met familie en zijn bang dat ze niet meer leven.
4: Vanuit hier wat wij kunnen doen is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen of andere spullen inzamelen zodat wij het kunnen verzenden en kunnen helpen.
3: Intussen zijn meerdere stichtingen hiermee bezig. Er zijn zeer gevaarlijke ecstasypillen in omloop. Het Trimbos Instituut in Utrecht waarschuwt ervoor. Gebruik kan leiden tot oververhitting en mogelijk de dood. De stof werkt pas na uren, waardoor gebruikers veel te veel kunnen nemen. De pillen hebben twee verschillende kleuren en er staat een afbeelding op van president Trump. Maandag dan beginnen de scholen weer en veel middelbare scholieren zitten dan met te weinig boeken. Het boekenpakket is bij een derde van de scholen niet op orde, blijkt uit een peiling van een belangenorganisatie van ouders, meldt de Telegraaf. In de binnenstad van Utrecht hoor je dit weekend Dolly Parton. De stadsbeierdier speelt dan een nummer van haar op het carillon van de Nicolaikerk. Parton overleed deze week op 80-jarige leeftijd. Welk nummer er gespeeld zou worden is nog niet bekend. Krijg je nog het weer? Buien met onweer, mogelijk met flinke windstoot en hagel. Vanavond en vannacht een enkele bui. Morgen in de ochtend af en toe zon. In de middag meer buien en dan 22 graden.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
5: Ja, en gelukkig, ze zit weer naast me. Ik was helemaal verdrietig het begin van het programma, Suus.
6: Jij dacht, het regent buiten, ik ga ook even meehuilen. Regent het hier binnen
5: ook? Bijna wel, ja.
6: Oh, wat erg,
5: ben je voorbereid? Ben je weer droog?
6: Je bent helemaal
5: in de Bingo FM sfeer.
6: Ik ben helemaal in de Bingo FM sfeer. Ja, er wordt goed voor me gezorgd hier, dus daar ben ik heel blij
5: inderdaad.
6: Mee. Nou, voor alle mensen die nu in de regen in hun auto zitten, hebben we natuurlijk ook nog het nieuws. En helaas, er is behoorlijk wat aan de hand op de weg. Daar gaan we. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Afrit Soest en Amersfoort West 6 kilometer. Je staat er 12 minuten vast door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuizen 10 kilometer. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 5 kilometer. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Nieuwegein en Culemborg 10 kilometer. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en knooppunt Tuil 9 kilometer. Je staat daar 54 minuten vast. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 7 kilometer. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en knooppunt Lunetten 3 kilometer. En dan hebben we nog A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn 6 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oude Rijn 5 kilometer. A27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en Lexmond 22 kilometer. Staat daar 35 minuten vast. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen knooppunt Rijnsweert en Afrit Den Dolder 2 kilometer. Je staat daar 7 minuten vast. Water op het wegdek. De rechte rijstrook is dicht. Jo. Nou, water op het wegdek. Nou, dat kan ik bevestigen. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Strand Nulde en Afrit Ermelo 3 kilometer. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk Zuid en Afrit Elspeet 5 kilometer. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit De Bilt en Utrecht 2 kilometer. En hebben we nog N-wegen N230 Utrecht richting Maarsen tussen Utrecht Overvecht en Maarsenbroek 3 kilometer. N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal Renen 3 kilometer.
5: Jeetje, Mina, wat een lijst weer.
6: Een glas water halen.
2: Weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Laufer.

0: Ja, Berry van Straten. Graag Rutger van Barneveld en die zomernachten. Ja, inderdaad, de zomer voorbij, maar september kan nog mooie, zwoele dagen brengen. Succes met de uitzending en een prettig weekend. Berry, dank je wel. Ja, zeker. En ja, als je gaat kijken naar buiten inderdaad, is het echt alles behalve lekker. En daar kan je alles over vertellen, toch?
1: Oh, hou op, schuif uit. Ja, maar ik wil wel even een kanttekening erbij plaatsen. Want het ging mij niet eens zozeer om de regen. Ook al zag ik op een gegeven moment niks meer. Mascara liep in mijn ogen. Maar op een gegeven moment hing onweer boven mijn hoofd.
0: Ja.
1: Echt boven mijn hoofd. En ik was natuurlijk saiknat. Ik denk, ja, 1 en 1 is 2, hè. Ik denk, ik ben niet echt een zondagskind. Ik denk, word ik straks nog geraakt ook, hè.
0: Ja, dat zal je net
1: zelf
0: zien.
1: In het nieuws.
0: Je moet hier wel veilig aankomen.
1: Ja, ik denk, dat ga ik niet. Ik ga dit gewoon toch niet meer doen. Dus ik ben ergens onderweg onder een viaduct gaan staan.
0: Ja, en je moet natuurlijk vanuit Zeist komen. En ja. Dat is best nog wel een stukje fiets, toch?
1: Nou ja, een half uurtje. In principe doe ik het zo. Alleen, ja, ik had dus heel braaf ook, hè, buienradar gekeken vanochtend. Nou, er stond niks rond het tijdstip. En op een gegeven moment zeg jij net, ja, succes, hè, in de regen. Ik denk, succes in de regen. Dus ik kijk naar buiten. Ik was zo druk op mijn werk geweest ook. Ik denk, nou, het miezerde toen een beetje nog. Het druppelde. Ik denk, nou, hè, we hebben natuurlijk 1000 soort woorden voor regen in dit land. Ik denk, nou, gaat wel. Ik stap op mijn fiets. Ik denk, nou, het is toch wat harder. En op een gegeven moment, nou, was ik 10 minuutjes onderweg. Nou. Echt een stortbui. Het zit nou tot op het bot gewoon. Dus ja, ik ben onder een viaduct gaan staan voor de veiligheid. En met mij ook een aantal andere mensen.
0: Verschrikkelijk.
1: Ja, het was gezellig hoor, onder met alle spinnen en zo. En het is heel het enig, ja. Maar ja, nee, goed, ik ben er nu. Maar ik wilde even gezegd hebben, want ik ben natuurlijk wel een Nederlander. Een watermeisje. Ik kan echt wel tegen de regen. Ik ben niet van suiker.
0: Nee.
1: Maar onweer, ik ben gek op onweer, hè. Maar als ik er echt in zit, misschien niet.
0: Ja, jij bent meer van het onweer als je gewoon thuis voor het raam zit en dan gewoon naar buiten kan kijken.
1: Nou, nee, eigenlijk niet. Want in Italië hebben ze heel vaak, hebben we het wel eens over gehad, toch? Met Garlemeer, heel veel van die storm en zo.
0: Nou, vertel mij wat.
1: Fantastisch. Ik ren naar buiten en ik ga mijn neefje heeft me een keer naar binnen getrokken. Nee, je mag niet naar buiten. Die vond het vet gevaarlijk, wat het ook was. Maar ik dacht, nee, leuk, ik ben echt zo'n stormchaser dan. Maar nu kwam het toch wel heel dichtbij. Als in daar was het dichtbij, maar dan kun je zo je huisje induiken. Nu zat ik op mijn fiets. Zijknat, overal water om me heen. Onweer, echt gewoon een flits recht boven mijn hoofd. Ja, en dan sta je bij een stoplicht hè, te wachten totdat je over mag steken.
0: Ja, precies. Ja, en dan ben ik zo snel mogelijk gewoon eigenlijk ergens droog gaan staan. Klaar.
1: Ja, dus toen ben ik gewoon onder een viaduct gaan staan. Okay. En daar heb ik met jou even gebeld.
0: Ja, ik had hem door. Nee, helemaal goed. En we hebben het overleefd. Door de eerste files, dat lukt me nog wel.
1: Ja, en, dat kan jij heel goed.
0: Net even gebeld met Numidia natuurlijk. Dat was ook hartstikke leuk. Leuke vrouw trouwens.
1: Wat een leuk wijf.
0: Ja, hè?
1: Ja, ik wil echt, ik maak geen grapje. Ik wil echt naar haar theatershow. Dus we moeten straks even kijken of dat nog
0: mogelijk is.
1: Ja, of dat nog mogelijk is. Dat lijkt me echt superleuk, want ze doet zoveel.
0: Hey, over regen gesproken. Ik was gisteren in dat park in Kaatsheuvel. Daar gaan we straks even veel meer over vertellen.
1: Echt
0: maar
1: superleuk.
0: Daar hadden ze ook namelijk geen regen voorspeld. Op het einde van de dag en in één keer, ik kijk naar boven, ik denk, nou, hè?
1: Ja.
0: Maar nog een keer buienradar erbij, ik denk, nou. Tijd om te gaan eten.
1: Oh, dat is ook niet
0: ja,
1: erg,
0: ja, nee,
1: toch?
0: Het was een half uurtje ongeveer. En toen hebben we lekker binnen gezeten bij
1: Polles.
0: En het was enorm lekker, kan ik je vertellen. Pannenkoekje gegeten. Dus,
1: zo schattig daar ook. Maar daar gaan we het zo nog even over.
0: We hadden het net over droevige muziek, wat over regen gaat. En toen zei jij, nee hoor,
1: er is
0: nog een liedje wat hartstikke gezellig is. En gaat ook over de regen.
1: Ja, komt-ie. Ja, K3. Wat doen we als het binnen regent?
0: Nou, ga het maar vertellen.
1: Daar gaan we.

0: Wat is? Tussenwiel en zijn cheerio. Oh, ik ben zo blij dat Suus er is, hè?
1: Ja, ik ben ook blij. Ik ben gestuiterbal, hè?
0: Ja, je bent druk of niet? Wat is er gebeurd vandaag met je?
1: Ja, ik denk, let's go, ik ben er. Woe. Ja.
0: Echt hyper de pieper.
1: Hyper de piep, hoera.
0: Sister.
1: Ik ben nog niet jarig.
0: En dat zal je weten ook. Ja. Ja, binnenkort, hè? Oktober.
1: Ja, nou ja, ook, ja, het duurt nog heel eventjes, maar ja, 4 oktober.
0: Ja, het gaat hard.
1: Gaat heel hard. En ik ga een Halloweenfeestje geven.
0: Ja,
1: hè?
0: En ik ben uitgenodigd.
1: Ja, zeker. Ik verwacht wel dat je in kostuum komt.
0: In kostuum. Ja. Nou, dan gaan we daar maar eens even voor zorgen natuurlijk, hè, in kostuum. Want,
1: ik ben heel erg benieuwd. Ja. Maar dan, ja, ga je het verklappen dan al, denk je? Of ga
0: nee,
1: je
0: natuurlijk
1: zeggen,
0: nee? Niet. Nee, goed. Nee, dat moet dan wel een geheim
1: Kijk,
0: blijven.
1: That's the spirit. Ja, want ik geef ook prijzen weg. Hè. Ja, zo groot is mijn feest.
0: Dat was wel heel groot.
1: I know. Cool, hè? Ja. Daar gaan we het later nog over hebben, want het is nog lang geen Halloween. Want we hebben het over andere fantasierijke dingen. Ja. Namelijk inderdaad een leuk pretpark waar jij bent geweest.
0: Ja, in Kaatsheuvel. Voor de mensen die denken van, goh, waar was die? Daar was ik. Ja, was leuk eigenlijk. En we gingen er in de vakantie natuurlijk naartoe gisteren dus. En we hadden zoiets van, ja, dat zal druk zijn. Maar het was alles behalve druk. Want zeker, ze waren tot 9 uur natuurlijk open. Mm-hmm. We zeggen, we zaten rond 6 weer in de auto, maar we waren ook al om 10 uur. Dus
1: ja, ik zag je appje.
0: Ja.
1: En ik maar werken.
0: Ja, ja, het leven kan af en toe verschrikkelijk zijn, hè?
1: Zo, maar echt.
0: Maar nee, overal konden we vrij snel in. Alleen Symbolica was inderdaad een half uurtje. Ja. En de Dans Macabre was 20 minuten. En de Piranha was ook een half uurtje. Maar de rest kon je eigenlijk bijna zo
1: dat
0: doorlopen.
1: Dat is niks, hè, een half uurtje.
0: Nee, ik heb wel eens uren gestaan in de wachtrij. Dat je op één dag gewoon via trash had gehad of zo.
1: Ja, ja, ik weet nog van vroeger dan. De Droomvlucht was natuurlijk altijd de attractie waar ik in wilde. Nou, ik heb er echt wel eens 2,5 uur gestaan, hoor.
0: Ja, en ze hebben tegenwoordig ook van die virtuele wachtrijen.
1: Klopt. Oh, maar, dat vind ik handig.
0: Ja, maar zit daar echt zoveel verschil in? Want ik zie die mensen nog steeds wachten.
1: Nee, er zit zeker verschil. Je moet wel in de buurt zijn om je aan te melden. Je kunt niet, zeg maar, bijvoorbeeld, hè, als je naar Dans Macabre wil, zit vrij in het begin van het park en je staat bij de Python of zo. Ja, dan kun je er niet voor aanmelden.
0: Nee.
1: Je moet wel echt in de buurt zijn. Dan meld je aan en dan kun je gewoon je gang gaan. Dan kun je lekker overal heen. En dan, nou, 3 kwartier later of zo moet je een keer terugkomen. Ja, ik vind het ideaal.
0: Mm. Nou ja, ik zag heel veel mensen toch nog best wel even wachten. Dus ja, ik vond het niet erg om te wachten.
1: Je durfde niet weg te lopen.
0: Nee, maar ja, wel ergernis één, hè. Wij stonden bij de Piranha te wachten. En dan waren de mensen die stonden nog aan de kant. En dan houdt één iemand een hele rij op. Oh. Om die mensen er nog even bij te laten. Die moesten er nog even voor. Huh? Het is al druk in zo'n wachtrij.
1: Oh, dat vind ik niet cool.
0: Nee, of er staan mensen uiteindelijk gewoon te roken. En even, hè, voor de duidelijkheid. Ik ben niet zo azijnzeiker over roken. Maar
1: nee, maar ik vind dat in een pretpark.
0: Ik hoorde ook echt iemand zeggen van, ja, ik heb ook betaald. Dus ik vind het wel even best met de rest. Dat ik denk van, lekker egoïstisch, pik.
1: Nou ja, ja, zeg. Wat is dat nou voor
0: een, ja, maar je staat in een wachtrij met heel veel andere mensen. Ja, ja, en dan zeggen ze, ja, vroeger was het ook gewoon toegestaan. Maar
1: ja, vroeger wisten we heel veel dingen niet. We weten nu allemaal dat het gewoon levensgevaarlijk is. En vooral gevaarlijker nog voor medokers. Dus hoe asociaal kun je zijn?
0: Dus ja, dat vond ik wel een dingetje. Maar ja, voor de rest konden we overal doorlopen. Dus lekker bij het pannenkoekenhuis daar gegeten. Oh, lekker. Zo lekker.
1: Maar over dat roken gesproken, ze hebben daar speciale punten voor.
0: Ja, maar
1: dat roken,
0: vond deze beste man onzin. Want dat was vroeger ook niet.
1: Ja,
0: nee,
1: ja,
0: dat waren letterlijk de woorden. Ik stond nog vrij in de buurt en ik maakte daar wel opmerkingen over.
1: Ja, heel goed.
0: Ja, ik vind het gewoon niet kunnen, klaar.
1: Nee, ja, met al die kinderen ook.
0: Ja, en het stond er vol mee, ook kan ik je melden. Ja, dus het was niet zo van, goh, er was geen kind te bekennen of zo. Maar,
1: Nou goed, dus, maar de leuke dingen, je hebt dus lekker gegeten ook daar.
0: Ja, dat is echt mijn hobby op een of andere manier.
1: En voor mij ook, hoor, de pretpark. Ik kan er echt naar uitkijken. Hoe, wat ga ik eten vandaag?
0: Ja, ja, ja, wij gaan meestal wel voor hetzelfde. Ik vind het overal duur, dat moet ik wel zeggen. Ja. Als ik kijk naar dit, we waren nu met z'n vijven en dan heb je wat te drinken en een pannenkoek erbij was je €62 kwijt. Tuurlijk, hè. Je weet, het is op park en ik ga er echt niet over lopen mopperen. Maar ik kan me wel voorstellen, voor de mensen die het iets minder hebben,
1: ja, het is duur,
0: dat het daarvoor echt wel minder is. Ik kan me daar echt wel iets bij voorstellen. Want je gaat zo'n park in en even, ja, om even misschien mensen wat duidelijkheid te geven, €56 intree is niks.
1: Ja, het is erg, hè.
0: €15 parkeren. Wij waren dan met z'n vijven, waarvan 4 eigenlijk bij mij dan persoonlijk hoorde die ik moest betalen.
1: Ja.
0: Ja, reken uit.
1: Ja.
0: Ik ben gewoon een paar honderd euro arm. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat er heel veel mensen zijn die er echt niet meer naartoe kunnen eigenlijk.
1: Nee, niet meer kunnen. Nee, en dat is het. Want het was vroeger al niet goedkoop.
0: Nee.
1: Wij gingen dan, hè, als gezin ook. En ik heb 3 zusjes. Dus nou, hè, gezin van 6 man. Ja, dan namen we ook gewoon bammetjes mee en zo, hoor. En drinken. Want het was gewoon, het was niet te doen anders.
0: Nee, precies. Maar wat ik dan gewoon
1: was ook wel gezellig.
0: Wat ik dan nog apart vind ook, is dat dan mensen meer moeten betalen omdat het schoolvakantie is. Want vanaf volgende week gaan de tarieven bijna met €10 omlaag.
1: Gek is dat, hè?
0: Ja, ik vind dat een dingetje. Weet je, zeker te weten, de mensen die het gewoon niet breed hebben. Ja, ik vind daar wat van.
1: Ja, ik vind dat ook, hoor. En ik moet zeggen, ik heb dus een tijd lang ook een abonnement gehad.
0: Mm-hmm.
1: Juist om inderdaad, hè, omdat ik ook denk van, nou, op die manier kan ik enigszins besparen. Want als je dan zo vaak gaat, ik ga er gewoon van stotteren. Haal je het eruit? Je moet het, ja, maar op een gegeven moment moest ik minstens 6 keer gaan.
0: Ja.
1: Dat ging dat gewoon niet.
0: Nee. Nee,
1: en dan heb je wel wat korting in het park, wat leuk is. Maar ik heb het idee dat ze ook langzaamaan eruit gaan halen, die abonnementen.
0: Nou ja, het wordt alleen maar minder, hè. Want volgens mij voorheen zat er parkeren en zo erbij. Volgens mij is het inmiddels ook al niet meer. Dus het wordt er ook niet aantrekkelijker op gemaakt. En dat vind ik jammer, want het is een hartstikke leuk park.
1: Ja.
0: En ja, ik zeg ieder jaar tegen mijn kinderen, dit jaar gaan we niet.
1: Nee.
0: En op een of andere manier heb ik teruggegaan van een goudvis. Dus we gaan ieder jaar weer wel.
1: Ja, maar het is ook echt mijn favoriete park. Dus ik snap het wel.
0: Ja, ik snap het ook. Maar inderdaad, jij zegt broodjes meenemen. Ja, dat snap ik. Want heel veel mensen dat doen.
1: Ja.
0: Want het is gewoon niet meer te betalen. En dan ga je vanzelf wel broodjes meenemen. En wij deden dat vroeger trouwens ook wel broodjes meenemen.
1: Ja.
0: En het had ook wel iets. Hè? Wil je dat eten? Ja, lekker.
1: Gezellig. Ja. Kopje erbij. En dan een sapje. En ja hoor, dat hoorde ik eigenlijk ook wel van iedereen. Dus ik weet niet, het zal tegenwoordig zeker nog wel gebeuren. Maar ja, er is ook weer zoveel eten te vinden. Wat mensen ook denken van die liflafjes en zo.
0: Ja.
1: Dat is ook wel weer leuk. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe mensen daar, ja, de luisteraars daar thuis in staan. Want neem je zelf je bammetje mee? Of zeg je, nou, dat is een dagje uit, dan mag ik wel een keer losgaan. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar.
0: We horen het graag. We gaan eerst even muziek draaien. Anders denken mensen van, kunnen die gasten alleen maar lullen?
1: Dat kunnen we zeker.
0: Daar zijn we goed in, inderdaad. Dit is muziek van Gerard Joling. Hij gaat zingen over zijn lief Jongentijn. Zijn van 8 minuten voor 5 alweer.

0: Gerard Joling. En trouwens, leuk om te vertellen, hij zou eigenlijk niet meer terugkomen op de televisie. Maar binnenkort weer Ohne Joling, dus hartstikke gezellig.
1: Wat een grote leugenaar.
0: Ja,
1: hij is gewoon
0: erg,
1: terug.
0: Hè? Ja, nee, ik vind het echt oprecht leuk om te kijken. Weet je, een beetje slap geouwe hoer. En voor de rest is het helemaal dikke prima.
1: Maar had je verwacht dat hij niet meer terug zou komen?
0: Nee, bij Gerard weet je het op een of andere manier nooit. Dus
1: nee.
0: Ja, ik, ene kant dacht ik van wel, andere kant dacht ik van niet. Ik denk, ja, het is wat, hè?
1: Ja.
0: Hey Suus, wij gaan richting het nieuws.
1: Zo snel.
0: Ja, tot zo.
1: Tot zo, hè.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet het niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende gevoel effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen. En dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft gelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: Regen, regen en nog eens regen. En wat ook hebben, dat zijn files dus.
4: Ja, hij zegt ook echt kans op onweer. Ja, dat kan ik wel bevestigen.
3: Zou je denken.
4: Ja. Zo. Oké, A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen afrit Soest en Amersfoort West. 5 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Voorthuizen 7 kilometer. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Vianen en Zaltbommel 21 kilometer. Die staat daar 47 minuten vast. A12 Den Haag richting Arnhem tussen knooppunt Lunette en Driebergen 6 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en knooppunt Lunette 6 kilometer. Bergingswerkzaamheden, de rechter rijstrook is dicht. A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Lunette en Woerden 14 kilometer. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Noordeloos 11 kilometer. Die staat er 18 minuten vast. En dan hebben we nog 2 N-wegen. N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen 3 kilometer. Die staat er 28 minuten vast. En de N411 Bunnik richting Utrecht tussen Bunnik en Utrecht 2 kilometer.
3: Nou, dat valt mee, toch?
4: Ja, het is een stuk minder dan net.
3: Ik kan het zeggen, het scheelt de helft volgens mij. Dus je gaat redelijk doorrijden.
4: Yep.
1: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: Sanders. En je was alleen maar een verlangen hier op Bingo FM. 6 minuten over 5. En buiten is het inmiddels een beetje droog, Suus. Of jij kan naar buiten kijken, ik niet.
1: Ja, nou ja. Wat, ben je het eerlijke antwoord?
0: Of nog steeds regen? Of,
1: ja, het regent hier nog wel, ja. Ja.
0: Verschrikkelijk. Het wordt alleen maar erger, heb ik het idee. Dus,
1: ja, hou op, schuit. Ik ga straks snel naar huis, douchen, omkleden en dan ga ik naar de film.
0: Ja, waar ga je heen?
1: Ik ga naar, ja, dat is een goeie. Ja. Ik ga met een vriendinnetje naar een soort van, ja, Aco.
0: Lullen gaat goed vandaag, hè?
1: Ik kan niet gaan, ik kom er niet uit. Aco.
0: Lekker, Suus, goed bezig.
1: Een rampenfilm.
0: Een rampenfilm.
1: Oh, wat erg dit. Ja, maar ik ga kijken, want ik heb de kaartjes.
0: Nou, doe ik ondertussen even een berichtje, ja?
1: Ja, maar een berichtje.
0: Ja, Frank, jij stuurde een berichtje en dat ging er even over.
1: Apocalyptisch, dat was het woord.
0: Lekker, Suus.
1: Oh, sorry, ga verder. Een berichtje, ja.
0: Ja, we hadden het natuurlijk over de wachtrijen en dan ergernis 1. En Frank stuurt, ik vind mensen die stinken vervelend in de wachtrij. Wij moesten allebei keihard lachen toen je dat stuurde. Maar wel herkenbaar, Frank, dat is zeker.
1: Ja, ik vind dat ook vies.
0: Ja, maar dat is het ook, hè? Want soms sta je wel eens in de wachtrij. Gisteren ook, er staat er eentje voor me. Nou, ik denk vlak voor me en je hebt dan een wind gelaten. Je kan er geen reet aan veranderen om even in die termen te blijven.
1: Ja.
0: Maar het zijn vrij benauwde omgevingen. En dat gaat dan ook gewoon meuren. En het is echt dan niet te doen. Je staat daar met z'n allen op een kluitje. En dan breng jij het even om even wat te laten vliegen. Ja, jongens, hoe krijg je het verzonnen? En ik snap het, hè. Buikpijn is erger, maar kom op zeg. Hoe dan?
1: Ik ken iemand die zegt dan altijd van beter een scheetje voor iedereen dan buikpijn voor mij alleen.
0: Het is wel een simpel feit, maar het is gewoon.
1: Ja, maar
0: echt,
1: het is toch. Ik denk nee, maar dat kun je daar gewoon niet maken. Toch?
0: Nee, nou niet in een wachtrij, nee. Dat lijkt mij niet.
1: Maar goed, ja. Nee, dus ja, Frank, we zijn het.
0: We zijn het volkomen met je eens.
1: Ja, we moesten er wel echt hard om lachen.
0: Ja.
1: Ja, maar ik zei het toch, deze week ben ik een aantal keer mensen tegengekomen. Onderweg. En dan was ik aan het fietsen, wandelen, maakt niet uit. En nou, die best wel stonken.
0: Ja, hoe
1: en dan,
0: dan
1: denk ik, het was wel een beetje warm af en toe. Maar nou, zo warm nou ook niet. Maar dan denk ik ook van, is het inderdaad vanwege de warmte dat je gewoon ineens echt veel te warm hebt? Heb je gewoon niet gedoucht vandaag? Of geen deo gebruikt? Of heb je gewoon een shirt aan die je een week aan
0: hebt? Ik vind sowieso zweet, vind ik al een dingetje. Ik heb het al als ik zelf soms ergens zit en denk van, ben ik dat zelf, weet je wel?
1: Oh, dat
0: en,
1: je echt gaat checken. Oh nee.
0: Ja, ben ik het dan in dit geval? En ik ben bijvoorbeeld iemand die wel heel snel zweet. Daar hoef ik echt geen moeite voor te doen.
1: Nee, maar dat is ook niet erg.
0: Ik heb meestal wel gewoon iets van deo bij hem of zo, weet je.
1: Ja, ik ook.
0: Altijd. Even erger, nu toevallig niet. Dus als je denkt, wat ruik ik maar.
1: Ja,
0: dus
1: ik wilde het niet zeggen, maar.
0: Ik heb het even naar huis even een bericht gestuurd. Van joh, we gaan even uit eten straks. Neem even een flesje deo mee, weet
1: je.
0: Wel,
1: het een en ander.
0: Ah, dat blij om te horen.
1: Ja. Ja, ik het mis. Misschien ben ik wel heel erg verkouden, dat kan ook, hè. Heb ik wel gevat net? Nee. Je ruikt goed.
0: Ja,
1: de Dog Stars ga ik heen. Om even terug te komen waar we het over hadden.
0: Dat zei je trouwens. Lekker geïnteresseerd, Schot. Had je zelf kunnen vertellen.
1: Ja.
0: Jou helemaal zoeken.
1: Het maakt mij het ook uit. Nee, maar goed, ja, vriendinnetje en ik gaan daarheen. Het is schijnbaar best een heftige film. Dus, maar ik ga lekker warm gedoucht met een trui daar. Met nachos eten en dan ben ik gelukkig.
0: Ah, lekker.
1: Ja, toch?
0: Hey, we gaan het zo even uitgebreid hebben over Max Verstappen en de uitgaansagenda. En we gaan het nog even hebben over voetballen. Want om 5:30 bellen we natuurlijk met Paul Pessel. Ja. Maar er is even tijd voor een klassieker. Hier is Koos Albers hier op Bingo. En bekijk het maar.
1: Bekijk het maar.

0: Rome van Hemert en even richting de gevangenis. Nou ja, ik kan me gezellige dingen bedenken het weekend, toch?
1: Nou ja, op zich. Ja, het is, ik weet het niet.
0: Ik ben er nog nooit geweest, maar het nou, zal...
1: Ja, ik wel, maar dan voor een theatervoorstelling.
0: Ja, het was meer gewoon op bezoek eigenlijk.
1: Nou ja...
0: Pak me dan!
1: Jongens, ik...
0: Ah, nu even niet.
1: Nee, ik ga je nu wat vertellen. Nee, dat was in de oude gevangenis hier, om de hoek.
0: Oh?
1: Daar hadden ze een theatervoorstelling waar ik toen bij hielp. Dus,
0: en toen ben je even wezen kijken, gewoon puur eigenlijk uit interesse. Gewoon niet,
1: nou ja,
0: meer en niet minder.
1: Het was letterlijk, de theatervoorstelling vond echt plaats in de cellen overal.
0: Oh,
1: ja,
0: leuk.
1: Dus dat was best wel interessant. Dat vond ik best leuk.
0: Ja, dat heeft wel zo zijn charmes, toch?
1: Wolvenplein, als ik het goed zeg, toch? Ja, dat is
0: ja,
1: om de hoek.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dat is echt leuk. Dus, maar goed, dat is zover mijn gevangeniservaring.
0: Ja, we gingen even richting Max Verstappen.
1: Ja, hou op, schaar uit. Verschrikkelijk, ja.
0: Was niet te doen.
1: Nou, om te janken. Maar goed, ik neem het hem niet kwalijk, hè. Want heel veel mensen zeggen, ja, rookie mistake, bla bla. Ik denk, hou eens op, joh. Die jongen die was hartstikke ziek. Die zit in zo'n bakbeest waar zeg maar 300 km per uur makkelijk mee haalt. Ja, levensgevaarlijk. Ik denk, ik vind het ook knap dat hij in is gestapt. Maar ja, hij is dus gecrashed.
0: Ja.
1: En niet zo'n beetje ook. Het was echt wel dat er gewoon gelijk een medical car heen ging. En dat het was van, I'm okay, over de radio. Wel zwaar gefrustreerd natuurlijk ook. Maar ja, ik zat te kijken naar de tv. En ik was een grote schoonmaak in mijn huis aan het houden. Nou, die ging gestaag door. Daarna, ik heb het aan laten staan. Maar ik denk, ja, het is toch zonde. In ons, ja, zijn eigen, hè, zijn thuisbasis. Ja, ik vond het echt zonde.
0: Ja, snap ik.
1: Ik ben nog steeds niet over uit. Nee. Ik ben erg verdrietig.
0: Maar wanneer gaat het hele verhaal weer verder dan in dit geval?
1: Nou, de volgende komt wel weer aan. Alleen ja, wat wel jammer is, de kans wordt natuurlijk steeds kleiner en kleiner en kleiner en kleiner. Tenminste, heel veel mensen zeggen al van, oh, dit jaar gaat het niet meer gebeuren. Maar ik zeg altijd, zeg nooit nooit.
0: Hé, je weet het niet, hè?
1: Nee, je weet het niet. Maar goed, de volgende is 6 september, dus volgende week.
0: Oh, dus ja. Ga ik al even nog een weekje bijkomen,
1: ja,
0: en dan moet hij wel naar
1: bijkomen, precies. Maar ik schrok ook wel, hoor. Ik denk, want dat heeft hij niet vaak.
0: Nee.
1: Dus, en het was ook wel echt alles wat er net langs ging. En het ging allemaal net goed. Dus ja, en die andere coureurs hadden natuurlijk daardoor een voordeeltje, want die konden weer snel van banden wisselen. En,
0: ja, die konden weer even...
1: Het was huilen met de pet op, eigenlijk.
0: Jammer weer dus.
1: Ja, het was erg jammer. Maar goed, ja, nogmaals. Ja, wat ik gewoon stom vind, is dat mensen dan gaan lopen haten gelijk op iemand. Dan denk ik, hallo, ga jij eens even in zo'n ding zitten?
0: Ik wou het zeggen, ik doe het hem niet. Nou, in ieder geval. Nou, dus ik
1: echt,
0: het al,
1: En dan kun je zeggen, ja, Suus is een fangirl. Klopt, maar hij is ook wel echt een icoon. Want iedereen die, zeg maar, de grootste, echt de grootheden uit de racewereld, noemen hem een icoon. Noemen hem een van de beste, al dan niet de beste. Dus, nou ja, dat, ja, als zij het zeggen...
0: Daar kan je heel veel over zeggen. Je kan heel veel haten, maar hij is wel goed.
1: Hij is briljant. Dus ja, weet je, dat, ja, dit soort dingen, ja, het kan een keer gebeuren. Alleen het is meer dat ik baalde gewoon voor hem. Ik denk, hè?
0: Jammer weer.
1: Shit. Ja. Ja.
0: Ja, tot zover.
1: Een euro in het vloekpotje, maar ja.
0: Tot zover Max Verstappen weer. Het is wat droever. Ja, ik zie aan Suus de hele kopie dat ze er helemaal niet blij mee is.
1: Nee, ik ben al zo zielig. Hè? Ja. Verzopen katje hier.
0: Arme jij.
1: Ja, arme ik.
0: Hey, van Max Verstappen naar Bastien Adriaan.
1: Oh, wat een...
0: Ja,
1: wat
0: een hele rare overgang, ik weet het. Maar er blijft trouwens geen reden meer over van die boeven, hè?
1: Nee, erg.
0: Ben je 100 vorige week, hè?
1: Ja, nou ook nog. Wat een ellende al.
0: Ja, het
1: nieuws,
0: is allemaal
1: hè?
0: Niet best.
1: Nee, het is sowieso heel veel mensen die ontvallen zijn.
0: Door je partner natuurlijk, om niet te vergeten.
1: Nou, daar schrok ik echt heel erg van.
0: Ja.
1: Het was echt... ik was bij iemand thuis en ik kreeg een berichtje van mijn zusje binnen. Nou, mijn mond viel open. Ik was echt... Echt een gasp gewoon. En ja, die vriend van mij, die... Het is heel erg, die kende Dolly Parton niet heel goed.
0: Hoe kan je nou Dolly Parton niet kennen?
1: Nou, ik zeg, sorry, maar als jij dit nummer niet kent, ik zeg, dan is onze vriendschap bij deze voorbij. Gelukkig kende die het nummer wat ik opzette wel. Het was, toch net een andere generatie. Maar ik denk, dat vind ik ook altijd zo'n onzin. Want ik heb van jongs af aan alle muziek meegekregen van ver voor mijn tijd. En nu ook alles, hè, tijdens en, nou ja, goed, hè. Ik wou zeggen na mijn tijd, maar goed, dat is knap. Maar dit is nog mijn tijd. Maar ja, nee, ja, ik ken zat mensen die met de paplepel, het is ingegoten, zeg maar bij hem dus niet. Maar ja, ik vond het heftig, hoor.
0: Maar het gaat best wel vlot, hoor, met Bekend Nederland op dit moment.
1: Nou, Bekend Nederland,
0: maar ook van de hele wereld eigenlijk.
1: Ja, nou ja, het was laatst natuurlijk ook Hayden Panettiere. Dat is een hele bekende actrice dan. Die 36 was, het heel jong is natuurlijk ook. In heel veel films die ik ook heb gekeken. Echt van die cheerleaderfilms, echt van die leuke meidenfilms ook. Ja, best heftig allemaal. Ja. En nu dan inderdaad ook nog Bastien Adriaan nieuws.
0: Ik wou het zeggen, maar die boeven die zijn bijna allemaal weg, volgens mij. Er is weinig meer van over.
1: Ja.
0: Nou ja, Bas zelf, ik hoop dat hij nog het eeuwige leven heeft, maar dat gaat ook natuurlijk niet heel erg goed.
1: Het gaat niet heel goed.
0: Dus ja, ik vind het wel een dingetje, kan ik zeggen. Ik hoop dat het nog eventjes duurt voor hem, maar het gaat ook niet al te best. Dus
1: nee.
0: Ja, sowieso een beetje, als je een beetje om je heen kijkt. Jij zegt altijd van je voelt je zo oud als dat je,
1: je bent zo jong of oud als je voelt, zeg maar.
0: Maar als ik dit allemaal een beetje voorbij wil komen, dan denk ik van dan gaat mijn jeugd een beetje,
1: ja,
0: weet
1: maar,
0: je wel.
1: Ja, maar de grap is, weet je, soms gaan er echt mensen dus die heel jong zijn, die gaan al. En dan denk je, ja, maar wacht eens even, dat was niet de bedoeling. Jij hoort nog minstens 80 jaar ouder te worden.
0: Ja, dat dus.
1: Dus kijk, als iemand de 90 aantikt, tuurlijk, is nog steeds heel verdrietig. Maar dat zit er dan misschien een keer aan te komen.
0: Ja.
1: Maar ja, als mensen echt nog in de 40 of in de 50 zijn, denk ik, hou eens op.
0: Nou, dat dus. Ik vind het allemaal droevig.
1: Ja.
0: En ik denk dat we ook toch wel een beetje moeten genieten van het leven. Want voor je het weet is het voorbij.
1: Nou.
0: En ook hier op Bingo zorgen voor een beetje gezelligheid. Inmiddels 9 minuten van half 6. Tot 6 uur zijn we bij je. En daarna trouwens de hoogste tijd voor Henry Verwoerd. Jazeker.

0: Dansen, een gloednieuwe plaat, hartstikke leuk. En wel getiteld Ik hoor niets geks. Nou ja, wij zo wel weer, want we moeten richting het regionale nieuws.
1: Ja.
0: En daarna mijn favoriete onderwerp.
1: Ja, we gaan Paul bellen.
0: Ja, we gaan richting het voetballen.
1: Ja, leuk. Ja, leuk.
0: Ben je klaar voor?
1: Ja.
0: Ja?
1: Nee.
0: Nou. We gaan eerst nog even een plaat draaien. Heel snel zo voor het nieuws van Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. En daarna het regionale nieuws, de files en Paul Pessel. Woehoe.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Spoorpersoneel luidt de noodklok over geweld in de trein. Uit onderzoek van een vakbond blijkt dat agressie en geweld vaker voorkomen, vooral in het noorden van het land. En daarom wil de vakbond dat de NS met hoofdkantoor in Utrecht en de politiek ingrijpen.
3: Het varieert van schelden, spugen tot fysiek geweld. En alles wat er tussenin zit, dat komt voor op de trein helaas. En op de stations. We hebben het slecht te zien worden. Ik constateer dat we het laatste half jaar twee keer hebben meegemaakt dat een conducteur bewusteloos is geslagen. Dus er is zeker geen sprake van verbetering.
2: De vakbond wil dat er meer veiligheidspersoneel komt, vooral in de nacht. Er zijn zeer gevaarlijke ecstasypillen in omloop. Het Trimbos Instituut in Utrecht waarschuwt ervoor. Gebruik kan leiden tot oververhitting en mogelijk de dood. De stof werkt pas na uren, waardoor gebruikers veel te veel kunnen nemen. De pillen hebben twee verschillende kleuren en er staat een afbeelding op van president Trump. Maandag dan beginnen de scholen weer en veel middelbare scholieren zitten dan met te weinig boeken. Het boekenpakket is bij een derde van de scholen niet op orde, blijkt uit een peiling van een belangenorganisatie van ouders, meldt de Telegraaf. In de binnenstad van Utrecht hoor je dit weekend Dolly Parton. De stadsbeierdier speelt dan een nummer van haar op het carillon van de Nicolaikerk. Parton overleed deze week op 80-jarige leeftijd. Welk nummer er gespeeld zou worden, is nog niet bekend. Krijg je nog het weer? Buien met onweer, mogelijk met flinke windstoot en hagel. Vanavond en vannacht een enkele bui. Morgen in de ochtend af en toe zon. In de middag meer buien en dan 22 graden.
4: Ja, windstoot haalt beter dan rukwinden, maar... Ik ben zo slecht bezig vandaag.
5: Wat files. Erg dit. Files. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 11 kilometer. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel 23 kilometer. 43 minuten sta je daar vast. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden 16 kilometer. 27 minuten sta je daar vast door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn 3 kilometer. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Hagestein en Noordeloos 10 kilometer, staat daar 21 minuten vast. En hebben we nog een N-weg, N233, Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen, 3 kilometer.
1: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: Ja, meisje, oftewel Afro Bos, Billy Dans, Brace en Jeffrey Heesen.
1: Ik vind deze zo lief.
0: Ja, het is de lieve versie van DJ Matma eigenlijk. Hè? Dat is natuurlijk de oorspronkelijke versie. Ja. En ja, dit is de lieve versie, zullen we zeggen.
1: Ja, ik word er heel blij van.
0: Ah, ik ben niet blij.
1: Nee, ik ben ook niet blij.
0: Waar is die man? Ik probeer Paul te bellen, maar die neemt telefoon.
1: Nou, heb ik me voorbereid.
0: Ja, helemaal voorbereid, hè. Je weet alles.
1: Ik weet alles, ja.
0: Dus, ja, ik denk dat hij een beetje druk is in de winkel.
1: Dat zou zomaar kunnen. Nou ja, anders kunnen we het ook even hebben over wat we dit weekend allemaal kunnen gaan doen.
0: Ja, doe dat maar eens. En als ik tussendoor een berichtje van Paul krijg, dan komt dat goed, ja?
1: Ja, toch? Nou.
0: Ja, doe maar even.
1: Jij denkt gewoon lekker. Pak gewoon,
0: dat is gewoon mijn schuif eigenlijk, die ik altijd gebruik voor dit soort dingen, weet je wel. Hoppakee.
1: Ah, ik vond het wel leuk, Bassie.
0: Ja, komt wel lekker vriendelijk, toch? En lekker gezellig.
1: Nou ja, we hebben het natuurlijk net over een heel droevig nieuws gehad. Ja. Ik denk, nou, toch even iets leuks
0: voor Bassie
1: Adriaan. Ja. Maar goed, nou, op de fiets naar Vroeg voor een buitenbioscoop. Ken je dat?
0: Nee, maar
1: ik ga het je vertellen. Ja, restaurant Vroeg in Bunnik organiseert zaterdag, dus morgen, een buitenbioscoop op het terrein. Ik hoop alleen wel dat het droog is dan.
0: Ja, dat zie ik zonder in.
1: Ja, een nazomeravond met eten, drankjes en natuurlijk een film. Deze keer draaien ze Julie en Julia. Een feel-good film over passie, doorzettingsvermogen en de liefde voor koken.
0: Oeh, lekker.
1: Ja, ik heb de film gezien, het is een leuk film. Dus nou, ik zou zeggen, als je nog niks te doen hebt en het regent niet, ga er lekker heen. Ja, en als je wel denkt, van, nou, ik heb toch zin om het water in te gaan, kun je ook naar Dobberen en Slobberen.
0: Dat klinkt heel ranzig.
1: Ja, dat vond ik dus ook. Ik ga kijken hoe jij erop reageert. Ja, ik vind het ook een beetje dubieuze naam. Ja. Maar ja, het is niet dubieus. Rubberbootjes, gigantische oplaasdieren en zelfs complete zwembaden. Op zaterdag 29 augustus, morgen ook, liggen de Utrechtse grachten er vol mee tijdens Dobberen en Slobberen. Lekker. Nou, wil je daar meedoen? Ga online. Maar voor nu gaan we denk ik snel verder. Want ik hoop dat we Paul te pakken gaan krijgen.
0: Ik ben druk bezig. Ik denk ondertussen dat jij aan het kletsen bent. Dan,
1: oh, nou ja, dan ga ik, gewoon nog lekker even door.
0: Hij is onderweg, hij is onderweg.
1: Oh, hij is onderweg.
0: Hoppakee.
1: Ja? Toch wel? Ja? Hoe kan ik nog even doen?
0: Paul?
1: Paul?
2: Ja.
1: Nou, daar ben je.
0: Hij
1: staat
0: gelijk live op de antenne. Ik denk, haal je er maar gelijk bij.
2: Oh. Helemaal goed. Helemaal goed. Ja, ik was eventjes heel erg druk.
0: Ja, hoort erbij, hè, bij je winkel.
2: Kan je hebben. Het seizoen gaat beginnen. Iedereen zenuwachtig. Nieuwe schoenen, nieuwe kleding. Ja, dan hebben we druk.
0: Ja. Nou ja, wees blij dat mensen toch langskomen. Hè? Dat zal het zijn dat het een keer minder gaat worden.
2: Ze weten de weg naar Paul Pessel nog steeds goed te vinden.
1: Hoppatee.
0: Hartstikke idee. Hey Paul, ja, we zijn een beetje aan het terugblikken op de wedstrijd van afgelopen zaterdag was het toch? Ja, zaterdag.
1: Ja, zaterdag.
0: Tegen Sparta.
2: Ja, die viel niet tegen, moet
0: nee.
2: ik zeggen.
0: Nee,
2: En we schieten er 3 in. Normaal moet je eigenlijk 3 keer scoren een wedstrijd winnen.
0: Ja.
2: Ja, wij presteren het om 3-3 eruit te laten komen.
1: Ja, we geven het wel weer weg dan, hè? Toch
2: dat
1: ergens.
2: Heb jij goed gezien, Suus. Ja. Ja, je hebt goed opgelet. Ik hoor het.
1: Goed,
2: ik hoor
1: het. Ja, want elke keer liepen wij zeg maar eentje voor en dan werd er weer eentje tegen. Dan denk ik, ja, wat is dit nou?
2: Ja, het cruciale moment zat bij de 1-2 die wij gemaakt hadden. Dan kregen we daarna een hele grote kans om 1-3 erin te koppen met Hormans. Ja. Maar ja, die kopte hem verkeerd. En anders was de wedstrijd op slot en dan hadden we 3 punten gehaald in Rotterdam.
1: Ja, zonde, hè?
0: Ja, en aan het eind van de wedstrijd kom je ook nog even een keer met 10 man te staan. En dat heb ook die meegeholpen, toch?
1: Nee,
2: zo'n 11 tegen 11. Dan denk ik zelf dat we de wedstrijd over de streep hadden kunnen trekken.
1: Het is wel lekker jouw naamgenoot geweest, hè, Kev? Ja. Mooi geblesseerd was. Dat doet hij ook niet expres natuurlijk. Hey, maar...
2: En ook nog, ook nog een hele goede voetballer.
1: Ja, potverdikkie. Dus, maar hoe gaat het nu met hem dan?
2: Ja, hij is er een paar maanden uit. Ja, een paar keer 2, maar dat kan ook 4 zijn. Ja,
1: wat erg. Oh, sorry. Ik denk, misschien is hij er volgende week erbij. Maar oh, wat erg.
2: Nee, die heeft wel een wat langere blessure. En dat is wel heel jammer, want dat was wel de speler met veel energie. En die kunnen we wel gebruiken op het moment.
1: Maar het is wel, hij gaat wel volledig herstellen. Dat is wel al zeker.
2: Nee, zeker wel. Nee, het is niet zo dat je weet je, we hebben natuurlijk al wat geblesseerde spelers. Als dan een van je betere spelers toch weer voor een paar weken eruit is dat heel jammer.
1: Ja.
2: Want we gaan natuurlijk nog niet echt heel goed.
0: Nee, en aankomende zondag PSV op visite, dat wordt nog wel een dingetje, denk ik, of niet?
2: Ja, heel gek, hè? Ik heb de hele week toch wel het gevoel van, hey, we kunnen tegen PSV wel eens iets heel geks gaan doen. Niet dat we met grote cijfers gaan winnen of zo, nee. Ik zie daar een gelijkspelletje in komen. Heel gek.
1: Ik denk 2-1.
0: Oh.
2: 2-1 voor Utrecht zou, het zou geweldig zijn. Suus,
1: ja,
2: als je, ja, dat hoop ik. Daar hoop ik met jou mee, hoor. Ja. Want ik had zelf, voordat ik eigenlijk de nabeschouwing en het Pessel en Bonen verhaal had, toen was ik eigenlijk een beetje negatief. Toen zei ik, als PSV een beetje gas geeft, wordt het 1-4, 1-5. Maar daar ben ik langzaam toch wat minder sceptisch in geworden. En ik heb in gedachten dat het 1-1 gaat worden.
0: Hou op met, hoor. Want even voor mijn beeldvorming, voordat ik iets eruit ga floepen, dat je denkt van, goh, ben je gek geworden. Maar de stal van FC Utrecht, dus de spelers, hoe is het daarmee? Want is er al wat meer uitbreiding en zo?
2: Ja, we hebben nu Sam van Duin erbij van AZ. Dat is natuurlijk wel de vierde spits bij AZ. Dus dat is niet zo een dat we zeggen van, hey, dan gaan de mensen gelijk voor de banken staan. Ik denk dat het wel een hele energieke speler is. Mm-hmm. Dus die kan nog wel wat energie in het team brengen. Maar het zijn niet de spelers waar de... Ja, eigenlijk het publiek, het vaste en Utrecht publiek ophoopt of op zit te wachten. Dat is jammer.
0: Want eigenlijk zeg ik, voor mijn in ieder geval als ik zelf kijk naar het team, zo'n Sam Lammers, hè, is dat niet gewoon iemand die eigenlijk gewoon bij FC Utrecht hoort in dit geval? Of zeg je van, nou, daar heb je eigenlijk niet zoveel aan.
2: Geweldig, Kev. Maar die jongen die verdient 900.000 euro per jaar. Nou, dat kunnen wij op dit moment gewoon niet meer betalen. Zo simpel is het. Hè. We hebben het met Halle natuurlijk een jaartje geprobeerd. Daar kwam het niet uit. Nou ja, dat geld gaan we niet meer spanderen aan spelers. Dus ja, dan zou je het met de categorie lager moeten gaan doen. En daar is dan die Sam van Duin er één van. Ja, we hebben natuurlijk andere bad. Ja, we hebben twee spelers van 36 en 37 gezegd, jongens, jullie gaan me niet verlengen. Andere bad is 39 en die gaan we dus contracteren. Dus ja, het is een beetje eigenlijk tegen de richting inzwemmend. Want wij zijn gewend dat er altijd wel spelers van naam werden gehaald hierheen.
0: Ja, precies. Maar ja, aan de andere kant, mis je dan zo'n viergever en Van der Horen niet in het team?
2: Op dit moment zeer zeker. Maar ik heb al een paar keer ook in de uitzending gezegd, misschien ligt dit spelsysteem ons wel niet. Of misschien moeten we echt wel eraan wennen. Maar ik heb nog niet het gevoel dat Horremans achterin daar als een kei staat zoals Van der Horen er altijd stond. Dus ik hoop dat als het zondag mocht mislukken, dat de trainer wel wakker wordt. Want anders dan wordt het 3-12 in plaats van 5-12.
0: Ik ga dat zeggen, je zakt alleen maar verder op die ranglijst. Dus de weg omhoog is dan nog heel lang, hè?
2: Nou ja, we hebben die week erop hebben we natuurlijk Go Ahead thuis. Maar die week daarop gaan we Excelsior uit en daarop Feyenoord. Dus het is niet een heel makkelijk parcours wat we af moeten gaan leggen. Dus ik hoop dat Suus gelijk hebt dat we dus, dat we de punten gaan pakken.
1: Ja.
2: En dat we daarop door kunnen beduren. Zodat we wat uit die onderste regionen weg gaan. Dan kijken de mensen ook wat anders naar het voetbal.
0: Ja, nou, eerlijk gezegd, Paul, ik roep al de hele week dat het gewoon, dat we toch gaan verliezen. En ik hoop het niet, ik hoop dat ik ernaast zit, maar nee, ja, ik heb wel gezegd dat het 1-2 gaat worden.
2: Oké, okay, ja, PSV natuurlijk fantastisch, goede spelers. Maar wie weet kan onze vechtmachine met elkaar, kun je natuurlijk heel veel bereiken. Ik hoop dat de trainer dat voor elkaar gaat krijgen. Wat mij in mijn achterhoofd nog steeds bezighoudt is, Telstra die heeft vorig jaar PSV 2 van gewonnen. Hè? Dus Telstra won van PSV. Nou, wij hebben nu die trainer van Telstra. Waarom zou die bij ons niet kunnen?
0: Ja. Ik hoop dat jullie allebei gelijk hebben, Paul. Echt, 1 voor jullie.
2: Nou ja, we gaan het volgende week meemaken. We gaan het erover hebben.
0: Ja.
2: Of we zijn heel vrolijk, of we worden heel cynisch. En moeten we wel misschien heel voorzichtig over de wedstrijd van Go Ahead praten.
0: Ja, nou ja, laten we hopen dat we positief gestemd zijn volgende week. Dat zal lekker zijn. En gelijk spelletje ben ik al gelukkig mee. Maar ja, laten we hopen dat Suus gelijk hebt, toch?
1: Ja, toch?
2: Ik zet me, ja zeker. Nee, ik hoop zeker dat Suus gelijk hebt. En ik ga mijn beste beentje voorzetten. Dat we volgende week natuurlijk wel vrolijk aan de radio kunnen zijn. En niet dat we gaan zitten chagrijnen. Want daar hebben we ook niks aan.
0: Ja, we gaan eens maandag maar even kijken naar Pessel en Bonen, toch?
2: Ja, zeker weten. Dat is de moeite waard. Dat is een leuk programma. Daar kun je mee lachen. Dan kun je, als je denkt, hey, ik heb vandaag een rotdag gehad. Als je daarna kijkt, word je altijd weer vrolijk.
0: Lekker pestel en bonen kijken. Nou, helemaal goed, Paul. Even een complimentje voor Suus trouwens, hè. Want ze was wel te hoog.
2: Ja, zeker. Ja. Dit blijven volhouden, Suus. Dan kunnen we in ieder geval misschien over een uitzending of 10 dat jij zegt, Kevin, nou ja, je mond even. Laat mij even wat vragen.
0: Ja, precies. Nou ja, daar moeten we nog een beetje naartoe werken, Paul. Ja. gaat vast goed.
2: Oké. Okay. Ja. Hey, natuurlijk een fantastisch weekend.
0: Ja, jij ook.
2: Luisteraars ook, trouwe luisteraars. Ja. En dan horen we elkaar volgende week weer.
0: Gezellig, Paul. Helemaal goed. Dankjewel,
2: okay. Weer. Doei.
0: Doei.

0: Sven Verstegen en Lekker Pep en Blikkendag hier op Bingo FM. Inmiddels alweer bijna 13 minuten voor 6. Zo om 6 uur tijd voor Henry Verwoerd. Hij presenteert zo de weekendlunch, wou ik zeggen. Maar dat is het niet, het is de bingoborrel. Ik ben zo gewend om het allemaal op die manier te roepen. En dan moet je in één keer een ander programma gaan presenteren. Ja, ik kan me wel voorstellen dat dat dan even iets anders is. Ook voor mij trouwens, even by the way. We gaan het zo even hebben over Bram van de Ven. Want die gaat einde van deze maand. En dat is al vrij rapid tempo trouwens. Volgens mij is hij Suus 31 augustus.
1: Het gaat ons Bramke trouwen, ja.
0: Weet je wat we even gaan doen, Suus?
1: Oh, zullen we hem gaan bellen?
0: Zullen we gewoon even bellen? Zullen we gewoon even scheiden hebben? Zullen we gewoon even, in de uitzending trekken? Want dat zijn natuurlijk wel hele leuke dingen, toch?
1: Ja,
0: dus,
1: vind ik leuk.
0: Bram. Ja, het is niet
1: als het goed is, luistert Bram.
0: Ja, dus hij weet ook dat de telefoon zo gaat.
1: Als het goed is wel, ja. Anders valt hij heel erg door de mand nu.
0: Even kijken. Zo, schuif je open. Ja. Doet hij het of doet hij het niet?
1: Doet hij het of doet hij het niet?
0: Bram. Rollen gaat over.
1: Oeh, spannend dit. Spannend radio.
0: Zuut. Zuut.
1: Oh.
0: Ja, of hij denkt, zie maar even.
2: Ja. Jullie mogen altijd bellen, jongens. Dat weten jullie toch.
0: Hij zat te luisteren.
1: Yeah. Goed zo, Bram.
0: Hey, Bram.
1: Ja, trots op jou.
2: Hallo, lieve mensen. Hoe is je vakantie geweest? Alles goed?
0: Ja, heerlijk, hè? Tekort.
1: Heerlijk, ja. Ja.
2: Ik wou zeggen, heerlijk mee kunnen genieten met jullie socials.
1: Ja, hè? Je wordt echt flink gespamd.
0: Die houden wij wel bij, hoor. Dat komt goed. Maak je geen zorgen. Je weet precies waar we uithangen.
2: Super.
0: Hey, maar Bram, even over jou. Ja, het gaat gebeuren in deze dagen, toch?
2: Het gaat aankomende maandag gebeuren,
1: spannend,
2: ja. Het is al die cliché-verhalen, het is allemaal waar. Spanning in de buik, stress, emoties tot en met. Dus het is allemaal waar, jongens.
1: Maar geen koudwatervrees, toch? Je hebt geen idee
2: van... Zeker niet. Volgens mij is alles in kannen en kruiken allemaal geregeld. En laat het maar gewoon lekker gebeuren. Ik heb er heel veel zin in.
1: Lekker.
0: Hartstikke leuk. En ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de foto's. Want ik kan vragen, wat heb je aankomende maand? Want daar ga je natuurlijk helemaal geen reet over vertellen.
1: Nee, dat kan niet.
2: Als ik nou even heel snel even een fotootje stuur dan, hè?
1: Oh, dat vind ik wel leuk.
2: Even heel gauw. Even gaan naar jullie WhatsApp eventjes.
0: Ja, daar heeft de luisteraar nog steeds niks aan natuurlijk. Maar wij weten wel wat je dan uiteindelijk gaat doen natuurlijk.
2: Ja, je mag alleen niet de kleur vertellen over radio. Dat is oké.
0: Je mag alleen zeggen of ik het mooi of niet mooi vind, dus.
1: Oh, dat is
2: nou precies
1: dat. Ik wil
2: het
1: ook zien.
2: Even kijken.
0: Ja, Suus wil het ook zien.
1: Stuur naar mij.
2: Ja, Suus mag het ook zien.
0: Kijk,
1: laat maar zien.
0: Zo netjes, Bram.
1: Keurig. Oh, wauw. Ook wilde bijna de kleur.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Waartje, hoor. Zeker.
1: Wow.
0: Wel een mooie bruid ernaast. Ik ben benieuwd maandag, Bram.
2: Ja. Nee, foto's gaan zeker gedeeld worden. Komt er helemaal goed.
1: Nou, en kom je ook nog langs met een stukje taart? Bij ons in de uitzending.
2: Nou, we hebben in de vorige uitzending hebben we het wel gehad over een remix van Alles Vergaan, weet je dat nog?
1: Ja, dat weten we.
0: Gaat het gebeuren trouwens, als we toch even met jou in gesprek zijn?
2: Nou, sterker nog, er wordt Esther Spreek aan gewerkt, dus laten we afspreken dat als ze klaar is, dat we hem even komen laten horen.
0: Nou, dat lijkt mij een zeer goed plan.
1: Ja, wat leuk!
0: Hey, en Bram...
2: Dus, dan neem ik gelijk taart mee.
0: Nou, lekker, dan neem ik taart mee. Nou, neem je vrouw ook gezellig mee, zal ik zeggen. Want dan mag je vrouw zeggen.
2: Dat
1: is echt leuk.
0: Ja.
1: Wat gezellig.
0: We hebben haar de laatste keer gesproken. Het was hartstikke gezellig. Dus ik kan me wel voorstellen dat... Ik denk wel dat Bram dan het gevoel heeft van... Goh, dat we misschien vaker haar vragen, maar... Ja.
2: Ze is altijd welkom, jongens. Altijd. Maakt niet uit waar.
1: We zijn alle twee welkom.
0: Hey, maar lieve Bram, jij vroeg of wij een plaatje voor je wouden draaien. En ik denk, ik ga je dat lekker zelf laten aankondigen. Want ik denk dat niemand dat beter kan dan jij zelf. En het enige wat wij gaan zeggen, is dat we jullie een hele fijne dag toe wensen met z'n tweeën. Geniet ervan.
1: Geniet ervan, inderdaad. Ja. Veel plezier. Ik hoop dat het weer mee zit. Dat, ik ga een zonnedansje voor jullie doen. Dat je goed weer hebt.
2: Nou, ik ga voorlopig even die net weerbericht kijken, want ik word
1: Ja, meid, vertel mij wat.
2: Meid,
1: hou ons uit.
0: Hey Bram, kondig hem lekker aan. En nogmaals, een hele fijne dag. Geniet ervan met z'n tweeën. Ja. En maak er wat moois van.
2: Nou, dankjewel. Hierbij bij deze. En ook speciaal voor mijn liefje. Dit is mij van Raymond Heijmans.
1: Nou.

0: Bram van de Ven, die gaat trouwen maandag. Mooi,
1: ja, hoor. Oh, ik vind het zo leuk.
0: Ja, ik ben benieuwd naar de foto's. En ja, Bram, voor de mensen zeggen, wie is Bram? Ja, dat is natuurlijk een hele gezellige zanger. En die naast zanger ook binnenkort dan, we zijn aankomende maandag in het huwelijksbootje gaat treden.
1: Ja, en dus weer langskomt binnenkort ook.
0: Ook dat nog eens een keer.
1: Met taart.
0: Helemaal happy is ze, echt waar. Helemaal goed.
1: Sorry, oh, ik heb trek. Ik denk dat dat het is.
0: Ja, dat denk ik ook. En ja. Je gaat even de douche onder zo, zei
1: ja,
0: je net.
1: Ik heb het gewoon koud en ik voel me gewoon vies. En ik wil gewoon onder de douche.
0: Ja,
1: maar dus... het is veel te gezellig hier. Maar ja, goed, het is toch bijna 6 uur. Dus
0: precies,
1: ja.
0: En de hoogste tijd om afscheid te gaan nemen. Ja. Want Henry Verwoerd, die zit klaar in zijn thuisstudio. En presenteert zo na 6 de bingelborrel. Want Geert-Jan is afwezig.
1: Ja.
0: En wij zijn er aankomende vrijdag weer samen. Toch fris
1: zeker.
0: En fruitig.
1: Ja, en alsjeblieft niet nat geregen.
0: Nee, dat hoop ik ook voor je. Dat zal prettig zijn.
1: Ja.
0: Fijn weekend. Mij hoor je aanstaande maandag weer om 4 uur. En anders tot volgende week. Fijn weekend, zus.
1: Fijn weekend.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn 3 voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een halve minuut 2e. De Belg Wout van Aert eindigde als 3e. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.
2: Ja hoor, ook dat nog.
3: Henry Verwoerd.
2: Ja, het zal toch niet waar zijn?
3: Nou.
2: Veel sterkte dan maar.

lekker zeg. Jullie John West net na het nieuws van 6 uur. En jij laat me leven. Ja, je had misschien Gert-Jan hier verwacht. Tussen 6 en 8 uur. Maar Gert-Jan is even buitenspelen. Dus je moet het met vermoer doen tot 8 uur. Ik hou muzikaal je hand vast. En dat doen we ook samen met Marianne Weber. Ik zie licht.

Dion Leon en jij, hier bij je vrienden van de radio, recht uit het hart van de Domstad, is dit de Bingo Borrel. Je had Gert-Jan verwacht, maar ik zei in het begin van het programma al, die is even lekker buitenspeler, ondergetekende voert, sitting in voor hem en draai lekkere platen voor jou. Dus ja, helaas geen verzoekjes, dat dan weer niet natuurlijk, maar dat komt volgende keer wel weer goed natuurlijk. We gaan op zoek, waar naartoe? Naar de nooduitgang.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. Spoorpersoneel luidt de noodklok over geweld in de trein. Uit onderzoek van een vakbond blijkt dat agressie en geweld vaker voorkomen, vooral in het noorden van het land. En daarom wil de vakbond dat de NS met hoofdkantoor in Utrecht en de politiek ingrijpen.
2: Het varieert van schelden, spugen tot fysiek geweld. En alles wat ertussenin zit, dat komt voor op de trein helaas. En op de stations. Of we hebben het slecht te zien worden. Constateer dat we het laatste half jaar 2 keer hebben meegemaakt dat een conducteur bewusteloos is geslagen. Dus er is zeker geen sprake van verbetering.
1: De vakbond wil dat er meer veiligheidspersoneel komt, vooral in de nacht. Er zijn zeer gevaarlijke ecstasypillen in omloop. Het Trimbos Instituut in Utrecht waarschuwt ervoor. Gebruik kan leiden tot oververhitting en mogelijk de dood. De stof werkt pas na uren, waardoor gebruikers veel te veel kunnen nemen. De pillen hebben 2 verschillende kleuren en er staat een afbeelding op van president Trump. In de binnenstad van Utrecht hoor je dit weekend Dolly Parton. De stadsbeierdier speelt dan een nummer van haar op het carillon van de Nicolaikerk. Parton overleed deze week op 80-jarige leeftijd. Welk nummer er gespeeld zou worden is nog niet bekend. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht een enkele bui. Morgen in de ochtend af en toe zon. In de middag meer buien. En dan 22 graden.
0: De Bingo Borrel. Met Gert-Jan Kleijer.
3: Luister eens, Henry Verwoerd.

Dagie. Je hoorde Jeffrey Heesen trouwens hier op Bingo FM. Een oudje van Dolly Parton en Kenny Rogers, Island in the Stream. Maar dat is niet Nederlands en dat kunnen we natuurlijk ook niet dragen. En Dolly Parton, helaas is zij ons ontvallen. Maar de muziek die blijft wel goed natuurlijk.

0: Ciao, doei, adios. Jordi Guido van der Graaf. Hier op vrijdagavond Bingo FM. Tot op het 8 uur is dit de Bingo Borrel. En straks na 7 uur zal ik best een borrel gaan pakken. Vooruit dan, eentje. Eentje om het weekend te gaan vieren. Bonnie Sinclair op de draaitafel. Doe alles nog een keertje over.
1: Hey, wie ben je?
0: Henri Verwoerd.
1: Wie geeft jou het recht?
0: Bingo FM.

0: en wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
2: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
1: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.
3: Dames en heren, hier is hij weer. En nog een keer, Henry Verwoerd. Ah.

Dus ik ga door en ik ga ook door tot 8 uur vanavond zit ik in voor Gert-Jan. En we zijn bezig met de bingo-borrel, dus proost. Hier is er even Robert Pater, een roos.

Oei, lekker zeg. Het is goud. Het is dubbel goud, zou je kunnen zeggen. Suzanne en Freek op de radio bij Bingo FM. Recht uit het hart van de Domstad. Zijn we bezig met de Bingo Borrel. Met ondergetekende vervoer bij, omdat Gert-Jan aan het buitenspelen is. Dus je hebt lekker een avondje vrij. Nou, dat is hem zelf.

0: toe.
1: Oei, lekker hoor. Xerxes, door het eten dokter, kuur afmaken. En dan zal het best wel goed komen. En over 14 dagen kom je gewoon weer terug, joh. We kijken wel hoe het geworden is natuurlijk. We gaan naar het nieuws, het regennieuws van 7:30. En dat doen we met de Belgische formatie Clouseau. Muziek vanuit de Belgiek, zegt hem daar. Ik wil niet dat je weggaat. Nee, ik ook niet. Want straks zijn we terug.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Spoorpersoneel luidt de noodklok over geweld in de trein. Uit onderzoek van een vakbond blijkt dat agressie en geweld vaker voorkomen, vooral in het noorden van het land. En daarom wil de vakbond dat de NS met hoofdkantoor in Utrecht en de politiek ingrijpen.
2: Het varieert van schelden, spugen tot fysiek geweld. En alles wat er tussenin zit, dat komt voor op de trein helaas. En op de stations. We hebben het slecht te zien worden. Ik constateer dat we het laatste half jaar 2 keer hebben meegemaakt dat een conducteur bewusteloos is geslagen. Dus er is zeker geen sprake van verbetering.
1: De vakbond wil dat er meer veiligheidspersoneel komt, vooral in de nacht. Er zijn zeer gevaarlijke ecstasypillen in omloop. Het Trimbos Instituut in Utrecht waarschuwt ervoor. Gebruik kan leiden tot oververhitting en mogelijk de dood. De stof werkt pas na uren, waardoor gebruikers veel te veel kunnen nemen. De pillen hebben 2 verschillende kleuren en er staat een afbeelding op van president Trump. In de binnenstad van Utrecht hoor je dit weekend Dolly Parton. De stadsbeierdier speelt dan een nummer van haar op het carillon van de Nicolaikerk. Parton overleed deze week op 80-jarige leeftijd. Welk nummer er gespeeld zou worden is nog niet bekend. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht een enkele bui. Morgen in de ochtend af en toe zon. In de middag meer buien. En dan 22 graden.
0: De Bingo Borrel. Met Gert-Jan Kleijer.
3: Zo, Henry Verwoerd. Jij zet hem wel weer lekker ruim in.

foto van Julio Iglesias in een Nederlandstalig jasje gestoken door Gino Graus. Ik ga naar de zon. Nou, ik ga met je mee. Ik heb er geen probleem mee om lekker naar de zon toe te gaan. En we hebben toch wel een beetje lekker weer gehad natuurlijk. Dat dan weer wel natuurlijk. Ja, hier is Quinten Grift en de derde helft.

Mooi live was dit gezongen en gespeeld. Ja, graag gedaan. Xander de Boussanger en van jou, zo heet dat nummer. En tot 8 uur is dit de bingo borrel. En ik heb er al eentje genomen, hoor. Ja, dat is

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal.

0: weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
1: Voordat we begonnen te stremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven, zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten, zodat ze hier niet opgesloten zouden.
0: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
2: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
0: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Timo's avondshow.

Morgen wordt zeker fantastisch. Zo aan het begin van jouw weekend hoorde je Agda en de Munnik hier op Bingo FM. Een hele goede avond. 8 uur geweest. Leuk dat je erbij bent. Je luistert naar Timo's avondshow. Tot 10 uur vanavond ben ik bij je met heel veel fijne muziek. Zo aan het begin van jouw weekend. Van levenslied tot nederpop. Alles komt voorbij je op de stadszender van Utrecht. Met zometeen Mark, Floor en Snelle. Na deze van Gerard Joling en John Dino. Mijn lief.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Maar wat is het soms lekker? Lekker zomerse plaat dit. Van Mark Floor en Snelle hier op Bingo FM. Met Park Biertje Vrienden. Ja, het symbool van de zomer. Hè. Nou, de zomer is langzaam ten einde. Maar wij zijn lekker bij je met heel veel zomerse muziek. Tot 10 uur vanavond. Zoals deze van Rutger van Barneveld. Zomerzon Strand 2.0. Ik

Jorden de Limburgse band Paten Moeskroen. Met Aan jou denk ik het meest. Ach, nog zo'n heerlijke plaat van niemand minder dan Mike Petersen. Je hoort hem hier op Bingo FM.

Toch wel een klassieketje, hè? Deze van Hans de Boy. Met een vrouw zoals jij hier op Bingo FM bij Timo's Avondshow. Lekker hè, aan het begin van jouw weekend. Ik heb nog heel veel fijne plaatjes voor je klaarstaan. Zo, dan komt Yves Berendsen voorbij. Na deze van Jeffrey Kuipers. Veel te lange nacht.

Radio, Yves Binnensen. God, zal we 7 jaar oud deze plaat. Wat vliegt de tijd ook. Wat vliegt de tijd zeker. Ik ga zo over naar het regio-nieuws van 8:30. Naar deze plaat van Danny de Bunk nog voor je. Van Wordt Tijd dat jij een keer bestelt.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Spoorpersoneel luidt de noodklok over geweld in de trein. Uit onderzoek van een vakbond blijkt dat agressie en geweld vaker voorkomen, vooral in het noorden van het land. En daarom wil de vakbond dat de NS met hoofdkantoor in Utrecht en de politiek ingrijpen.
2: Het varieert van schelden, spugen tot fysiek geweld. En alles wat er tussenin zit, dat komt voor op de trein helaas. En op de stations. We hebben het slecht te zien worden. Ik constateer dat we het laatste half jaar 2 keer hebben meegemaakt dat een conducteur bewusteloos is geslagen. Dus er is zeker geen sprake van verbetering.
1: De vakbond wil dat er meer veiligheidspersoneel komt, vooral in de nacht. Er zijn zeer gevaarlijke ecstasypillen in omloop. Het Trimbos Instituut in Utrecht waarschuwt ervoor. Gebruik kan leiden tot oververhitting en mogelijk de dood. De stof werkt pas na uren, waardoor gebruikers veel te veel kunnen nemen. De pillen hebben 2 verschillende kleuren en er staat een afbeelding op van president Trump. In de binnenstad van Utrecht hoor je dit weekend Dolly Parton. De stadsbeierdier speelt dan een nummer van haar op het carillon van de Nicolaikerk. Parton overleed deze week op 80-jarige leeftijd. Welk nummer er gespeeld zou worden is nog niet bekend. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht een enkele bui. Morgen in de ochtend af en toe zon. In de middag meer buien. En dan 22 graden.
0: Timo's Avondshow.

0: Ja, de vrijdagavond mag het met je reggaeton met Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace. Die horen ze hier op Bingo FM met Dans voor mij. Dansen gaan we zeker tot 10 uur vanavond. Want je luistert naar Timo's avondshow met zometeen Sigourney K en Sven Alias. Na deze van Likkepijp. Circus Tent.
1: 1, 2, 3, hey!

0: Kan er ook wel bij je. Sigourney Kay en Svenne alias horen je op Bingo FM met Vreemde voor mij. En voor deze plaat gaan we flink terug de tijd in. De man uit Utrecht die ons enkele jaren geleden is ontvallen. Ik heb het over Wim Sonneveld met deze klassieker. Het dorp.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart. Waarop een kerk, een kar met paard. Een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Een beetje vuurwerk aan het begin van jouw weekend met Senna en Sven Versteeg met hun heerlijke plaats Vuurwerk. Zometeen Ray Slachter na deze van Paul de Leeuw. Ik ben als jij.

Wat een passie ook hè, van deze man die hoort op de stadszender van Utrecht. Ray Slachter met Ik maak vanavond voor je vrij. Ik maak vanavond ook voor je vrij. Tot 10 uur vanavond. Fijne liedjes hier op Bingo FM. Met deze plaat van Treintje Oosterhuis. Uitgebracht voor de film Abeltje. Uitgebracht in 1998 dacht ik. Moet ik even goed kijken. Maar oh, wat is deze fijn zeg. Vlieg met me mee hier op Bingo FM.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt de organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Creton.
2: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. Weet nog niet precies wanneer.
1: Harald's opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstand.

0: De derde keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
1: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen. En dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Timo's Avondshow.

0: is van mij.
1: Nee, de werkelijke titel is 32 jaar. Uitgebracht in de jaren 80 door de populaire band Doe Maar. En je hoort hem hier op Bingo FM. Zo lekker aan het begin van jouw weekend. Het is 9 uur geweest op de vrijdagavond. En ik ben lekker bij je. Timo's avondshow. Tot 10 uur ben ik er nog. Met heel veel fijne liedjes van levenslied tot nederpop. Alleen maar Nederlands product op de stadszender van Utrecht. Met zometeen Wolter Kroes naar deze nieuwe versie van Anita Meijer's Why Tell Me Why, waarmee ze samenwerkte met Lange Frans. En die hoor je nu.

alles uit het leven. En dan weet deze man als geen ander. Ik heb het over Walter Cruz en je hoort hem op Bingo FM. En daarna, daarvoor hoorde je Anita Meijer en Lange Frans met een nieuwe versie van Why Tell Me Why. En is Martin Moreiro met In Mijn Hart. Ik zie...

Nou, van die kou niks te merken hoor deze week. Lekkere temperaturen. Hier en daar oplopen tot 30 graden. Vooral gisteren. God, was een plak weer, hè. En morgen en zondag ook heerlijk weer. Temperaturen oplopen tot 25 graden. Hier en daar een buitje, maar ook een zon. Dus kortom, we mogen vooral niet klagen. Oh, en dat is Nico Landers trouwens die hoort op Bingo FM met Ik sta te barsten in de kou. Dit is Joeri van Arnhem met Ik heb jou niet nodig.

Lachen met Shaq. Je hoort hem op Bingo FM met me mee. En dit is de nieuwste plaat van Donnie en Robert van Hemert met Fisherman's Friends.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Spoorpersoneel luidt de noodklok over geweld in de trein. Uit onderzoek van een vakbond blijkt dat agressie en geweld vaker voorkomen, vooral in het noorden van het land. En daarom wil de vakbond dat de NS met hoofdkantoor in Utrecht en de politiek ingrijpen.
2: Het varieert van schelden, spugen tot fysiek geweld. En alles wat ertussenin zit, dat komt voor op de trein helaas. En op de stations. We hebben het slecht te zien worden. Ik constateer dat we het laatste half jaar twee keer hebben meegemaakt dat een conducteur bewusteloos is geslagen. Dus er is zeker geen sprake van verbetering.
1: De vakbond wil dat er meer veiligheidspersoneel komt, vooral in de nacht. Er zijn zeer gevaarlijke ecstasypillen in omloop. Het Trimbos Instituut in Utrecht waarschuwt ervoor. Gebruik kan leiden tot oververhitting en mogelijk de dood. De stof werkt pas na uren, waardoor gebruikers veel te veel kunnen nemen. De pillen hebben twee verschillende kleuren en er staat een afbeelding op van president Trump. In de binnenstad van Utrecht hoor je dit weekend Dolly Parton. De stadsbeierdier speelt dan een nummer van haar op het carillon van de Nicolaikerk. Parton overleed deze week op 80-jarige leeftijd. Welk nummer er gespeeld zou worden is nog niet bekend. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht een enkele bui. Morgen in de ochtend af en toe zon. In de middag meer buien. En dan 22 graden.
3: Timo's avondshow.
4: Recht uit het hart. Bingo FM. Beste vrienden.

Naast radiomaken bij de mooiste zender van Nederland ben ik ook nog DJ hiernaast op bruiloften en verjaardagen. En altijd als ik Jan Biggels, Ons Moeder Zij Nog, instart, dan gaat de zaal helemaal los. Je hoort hem hier op Bingo FM aan het begin van jouw weekend. Timo's Avondshow. Komend half uur ben je nog bij je met lekkere, fijne muziek van Nederlandse bodem. Met zometeen Colinda. Dat is een fijne plaat van Robert Leroy uit 2009. Ik droom alleen maar van jou.

Nee joh, Colinda, wil je geen zoen? Ach, wat jammer nou. Toch een fijne plaat die je uitgebracht hebt. En die draaien we natuurlijk hier op Bingo FM. Nog zo'n mooie, dit is Martijn Fischer met Vanavond ben ik vrij.

Intussen komt Laurens Nicolaas de studio binnengelopen. Oh nee, even koffie halen. Maar ik weet dat Laurens wel een voorliefde heeft van de muziek van Gordon. Daarom draai ik deze even voor hem. Kom eens dichterbij, Joram, hier op Bingo FM. Soms een mooie Ray en Berend naar deze van Menzo Kortland. Sukkel in Amsterdam. Ik zag hem

Fijn deze plaat van Ray en Berend. Zonnebank, je hoorde ze hier op Bingo FM. Het is bijna 10 uur en Laurens Nicolaas staat te trappelen om jou lekker op bed te gaan leggen. Een nieuwe editie van Naar Bed met Laurens. Met hier en daar ook foute momentjes. Veel plezier met hem. Ik wens je een heel mooi weekend toe. Geniet een beetje van het mooie weer. En ook van een fijne muziek hier op de Stadszender van Utrecht. Met nog één plaats voor je van EOS. Hou vol.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
2: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
1: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Lawrence Nicolaas.
3: Ja, dat gaan we dus even niet doen. Heel even opnieuw opstarten alles, want het programma van Timo was te snel afgelopen. Ik ben hartstikke live vanavond. Goedenavond, 10:01.
0: Naar bed met Lawrence Nicolaas.
3: Recht uit het hart. Bingo FM. Nou, sommige collega's die...

Habibi is toch voor een man, hè? Ja, Arabisch, hè? Habibi. En je hebt Habibti. En dat wordt dan tegen vrouw gezegd, volgens mij. Numidia met John West hoorde jij hier op Bingo FM. Ik zeg een hele goede avond. Ja, het is 10:04. We zijn iets vroeger begonnen dan normaal gesproken. Het programma van Timo was net iets te kort. Dus dat betekent dat het NWS Journaal iets eerder was. Dus ik moest een beetje gaan improviseren om op te schakelen. Maar ik dacht, laat ik die Klaas Veen maar lekker achterwege. Laten we naar Numidia met John West draaien vanavond als opener. Op deze vrijdag 28 augustus. Nou, fijn dat je erbij bent. Erg leuk. Ik ben live tot middernacht. Dus dat betekent dat jij ook jouw muzikale suggestie mag doorgeven door mij te bellen. Ik heb zojuist een video gepost op mijn eigen Insta, @LorisDuclaas. Daar staat het telefoonnummer ook in, dat het helemaal gratis is. En dat je alleen maar hoeft te bellen naar 0909-321-2211. En dan krijg je zo'n bandje. Dit informatienummer kost, en dan hoor je 0 cent per minuut. Dus je betaalt helemaal niets. Alleen je lokale kosten. Gewoon alleen je belkosten wat je betaalt. Dus verder ben je geen extra stuiver kwijt om een leuke muzikale suggestie aan te vragen. Je mag hem ook doorgeven via de app, via de Bingo FM app of lawrence@bingofm.nl of via mijn eigen Instagram, @LawrenceNicolaas. En vanavond draai ik ook weer foute momenten, dus laat het maar even weten. Ja, het is wat frisser geworden, regenachtig vandaag. Ja, ach, ik had een baaldag, maar het was ook wel weer lekker. Want al die ramen konden open en mijn huis is lekker afgekoeld tot een graad of 18.

Bente met Bluff, hoe hou ik dit vast? Nou, het gevoel gewoon vasthouden dat het gewoon 10 minuten over 10 is. En misschien wel omdat het vrijdag is en maandag de scholen weer beginnen, is je vakantie misschien aanstaande maandag ook weer voorbij. Ja, maar ja, als je kinderen hebt, dan ga je denk ik ook niet stappen, of wel? Ga je dan de deur uit en zeg je tegen vrouwtje lief, nou schatje, blijf je maar lekker op de kinderen passen hoor. Zou je zo erg zijn? Nou, ik weet het niet. Nou, voor degenen die lekker richting het centrum gaan, heel veel plezier. Nog een stukje rijden met Bingo FM aan. Nou, dan komt het zeker goed. En zo dadelijk ook met een eerste fotomoment. Laat het maar even weten. Je mag ook de showbox inspreken. Via 0909-321-2211. Ja, ik heb alleen maar dansbare platen vanavond. Och, ik ga helemaal uit mijn

moet wel zeggen dat ik het wel jammer vind dat Timo zo snel weg was vanavond. Ja, ik denk, we gaan lekker vanavond samen gewoon nog even door tot middernacht. Maar ja, hij heeft ook plannen. Hè? Misschien net als jij aan de andere kant van de radio. Ik kreeg al een berichtje binnen van Patrick. Patrick is onderweg naar Beest. Die gaat ook lekker stappen vanavond. En ook nog een berichtje van Mike van den Berg. En Mike van den Berg, je vraagt gelijk om Chica met lekker bakken op Scheveningen. Nou, die ga ik ook nog draaien voor je. En jij gaat onderweg. Jij bent onderweg richting de stad ook. Oké, nou hartstikke leuk. Leuke dingen, dus leuke bezigheden om te doen op zo'n vrijdagavond. Ja, ik zit in de studio dan. En jij aan de andere kant van de radio. Misschien allemaal leuke activiteiten, dus stappen. Of misschien gewoon rustig aan doen. Ik hoor ook van mensen van, maandag beginnen de scholen natuurlijk weer. De basisscholen hier in Midden-Nederland. En dan heb je toch wel een momentje van rust. De meeste ouders die hebben dan 3 weken vakantie genomen na de eerste 3 weken van de schoolvakantie, begrijp je? Die hebben meestal recht op 3 weken achter elkaar. En dan ga je dit weekend toch nog een beetje rustig bijkomen. Nou, ik weet niet dat de temperaturen gaan worden niet al te best. Vandaag was het ook niet al te best. We kunnen zo daar nog wel even naar het uitgebreide weerbericht kijken. Dus dat komt wel goed. We gaan naar een eerste foto momentje van vanavond. Als ik zeg day of your day, dan zeg jij Westlife. Ja, dat dacht ik al. If I let you go.

En weet je wat zo erg is? Dit nummer zit al de hele week in mijn harses. Ik word er scheidziek van, maar ik vind het zo'n lekkere plaat. Je hoorde Westlife, If I Let You Go, eerste fotomoment van vanavond. Gaan we gelijk even kijken naar het weer. Nou ja, vandaag was het niet al te best, hè. Het was regen. Heel af en toe scheen ook nog de zon. Nou, het begon los te barsten tijdens de show van Menno Otger. Ik zat in de auto onderweg naar huis. En toen dacht ik echt van, och, nou, dit was niet best. Zelfs mijn ramenwissers, die konden dat eerst houden. Maar ja, het is nu afgekoeld. Het is een graad of 15 momenteel. En dan morgen verloopt wederom sterk wisselvallig, waarbij diverse buienhaarden over het land trekken. Opnieuw is er die krachtige en soms harde zuidenwester. Met 20 tot 22 graden in de middag is het niet bepaald koud nog. Dus dat scheelt. En als we gaan kijken naar de vooruitzichten volgens weer.nl. Licht wisselvallig, blijft het met iets boven normale temperaturen. Begin tweede week september waarschijnlijk enkele dagen vrij na zomerweer. Met temperatuuropbouw naar 25 graden. En misschien wel meer. Kunnen misschien nog zelfs de 30 graden gaan aantikken. Nou, dat is lekker. Tamara Chica, die werd aangevraagd door meneer Van den Berg. Lekker bakken op Scheveningen. Ja, ik zei Chica. En het is Chico. Ja, oh, en daarnaast is een heel verschil hoor in het land.

0: vinden.
1: Hé hey Chico man, waar ben je? We liggen bij de pier. Gek zeg, ik lig op het Zuiderstrand.
2: Lekker bakken op Scheveningen van Chico. Ik zit even te kijken, 9:09. Ik had het over bingo in de middag met Menno, maar klopt het nou? Oh, John West en New Media. Wat erg, die draad ik natuurlijk aan het begin van de show. Ik dacht, daar ga ik lekker mee beginnen. Maar dat is deze week...
3: De bingo schrijf!
2: Nou ja, de komende week eigenlijk.

0: show. Nou, misschien wel onderweg met de zingende buschauffeur Rick de Jong.
1: Lawrence Nicolaas.
2: Ik ben Rick de Jong en je luistert naar Lawrence Nicolaas op de radio hier bij

de zingende buschauffeur. En wat Betsy Bus altijd zegt bij Geert de Groot, die Rick uit goede tijden. Nou, hij komt niet uit goede tijden hoor. Dat is maar een fictieve naam. Ja, dit is een echte Rick de Jong hier op Bingo. Het is Jong FC Utrecht ook tegen Top Os niet gelukt. Een punt pakken in de keukenkampioendivisie. De ploeg van trainer Mark Otte kwam er in het Franse stadion geen moment aan te pas en verloor met 2-1. Na drie speelronden stond slechts drie punten op nul. Met drie ploegen op nul punten. Naast Jong FC Utrecht waren dat Jong Ajax en de tegenstander van vandaag Top Os. Er zouden dus sowieso één ploeg van die hadelijke nul afkomen vandaag. Is net door onze nieuwsredactie van RTV Utrecht online geplaatst. Wil je het hele artikel lezen? Dat kan via rtvutrecht.nl.

0: ik helemaal een liedje te maken. Gewoon la la la la la la. Met je handen zo door de, in de lucht. Monique Smit met Niet naar huis. En dat 4 minuten over half 11. Daarvoor hoorde je Jeffrey Hezen met Loco Loco. We gaan nu even kijken naar de verkeerssituatie momenteel op de weg. Nou ja, geen vertragingen, maar wel een aantal wegafsluitingen. De A12 Den Haag richting Arnhem. Tussen knooppunt Lunette en Veenendaal wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht tot maandagochtend 5 uur. Betekent dat je moet omrijden via de A28, de A1 en de A30. Mocht je richting Midden-Gelderland moeten. En dan de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Huis en Afrit Almere Haven ook wegwerkzaamheden. Daar is ook de weg afgesloten, dus je zou ook om moeten rijden. Heel veel sterkte mocht je er nog heen moeten dit weekend. Vooral met de files, ja. Vertraging ongeveer een half uur verwacht vanaf morgen 12 uur. Dus een beetje vermijden die wegen.
1: Naar bed met Lawrence Nicolaas.
0: Nou, klinkt wel heel spannend hoor. Ja, op de radio dan, hè. Tot middernacht.

0: Wesley Bronckhorst met Zo Verwend. Was ik maar zo verwend. Nou, ik was vroeger wel heel erg verwend hoor, als kind zeiden. Maar fijn, we worden allemaal volwassen. En dan is het eigenlijk ook een beetje klaar dat vertroetelen. Wat zeg ik nou weer? Ongelooflijk, ja. Ik merk, ik ben heel erg afgeleid vanavond. Ik weet niet wat dat is. Maar waarom gaan we nou in deze trance verder? Nee, ik weet het ook niet. Nee, laat ik even een oproepje doen. Ja, niet voor een date of zo. Nee, het programma heet wel en dan ben ik met Lawrence. Nee, maar laat even van jezelf horen. Hè. Je mag gewoon inbellen 0909 en dan 321-2211. En dan krijg ik wel eens een privé een berichtje via @LawrenceNuclaas op Insta. Van even kijken. Ja, haak ik er heel even bij. Oh ja, dat is ook wel een grappige. Van Karsten bijvoorbeeld, die zegt van, nou Lawrence, dat is niet gratis. Jawel, wacht even, we gaan het gewoon even live testen. Even luisteren, ja? 0909-321-2211, daar komt-ie. Of doet hij het niet? Oh, nou, dit vind ik dan wel weer jammer, hè? Ik probeer van alles hier te doen, maar het werkt niet. Nou, weet je wat, ik bel het gewoon bij mijn eigen telefoon. Dan kun je het gelijk even ervaren. Wacht even. Dat iemand mijn oord heeft aangenomen, ja, dat vraag ik me eigenlijk ook af. Hier, non hoor.
1: Dit informatienummer kost 0 cent per minuut, plus uw gebruikelijke belkosten.
2: Welkom bij Bingo FM.
0: Ja. Nou, geloof je het nu? Dus 0909-321-2211. Kun je me gewoon gratis bellen en dan kom je lekker bij mij in de uitzending. Nee, toch even vragen, hoe gaat het met je verder? Tijdje niet gesproken aan de telefoon. Ja, ik ben ook veel radio aan het maken vanuit huis. Die luxe heb ik tegenwoordig. Dus dan hoef ik alleen maar mijn computer aan te zetten. En dan heb ik helaas geen telefoon naast me. Dus ik vind het altijd wel leuk om te zien wat er een beetje gebeurt. En om luisteraars te spreken. Ik krijg wel altijd wel mailtjes en via mijn eigen Insta. Ja, bij mij de laatste tijd wat minder. Het was even iets minder, maar nou ja, ik krabbel weer lekker op. Weet je, mijn gezondheid, ik moet afvallen, je weet het wel. Ik heb het al een paar keer erover gehad, ook in de show met Timo, van oh, wat gezonde eten. Maar ja, nu is er ook nog apneu bijgekomen, dus ik slaap iedere nacht met zo'n apparaatje, met zo'n masker op mijn neus. Nou, het is moeilijk, maar ja. We gaan er gewoon mee door. En ondertussen ook sinds afgelopen maandag echt op streng dieet. Ik moet in totaal bijna 40 kilo afvallen. Ja, dat zijn allemaal dingen die ik eigenlijk normaal gesproken niet zo snel zou zeggen. Maar tegen jou als luisteraar zijnde, ja, waarom ook niet? Ik bedoel, we kennen elkaar al bijna 13 jaar. Dus dan mag ik het wel, hè? Dus dat is een beetje momenteel wat er speelt. Maar je moet wel genieten van het leven. Ja, dat is het belangrijkste. Althans, dat vind ik zelf. Dat is een heel apart bruggetje wat ik nu ga maken. Stef Ekko en René Karst met Liever te dik in de kist. Ja, helaas, René Karst is veel te jong gegaan. Maar zijn muziek blijft altijd voor het leven. En zijn zoon Thomas, ja, die doet het ook. Die houdt zijn vader in ere. Dit is Liever te dik in de kist van Stef Ekko en René Karst hier op

Daarom zeg ik, zijn muziek blijft altijd voor het leven van René Karst. Je hoorde met Stef Eckel en René Karst, lief het te dik in de kist. Dan een feestje gemist. Ja, ik vertel het al, het weer, dat het toch nog wel redelijk eruit gaat zien. We kunnen zelfs nog begin september, de tweede week van september, zelfs nog mogelijk volgens weer.nl temperatuur halen van een graad of 25. Dus ja, dat vind ik dan ook wel weer lekker. Zelfs tot 30 graden, maar dat zal dan wel weer in het zuiden van het land zijn. Hey, denk even na in het tweede gedeelte, straks weer een lekker fout momentje. Ik denk toch dat ik misschien weer iets van Westlife ga draaien met een andere. Mocht je een keuze hebben, laat vooral even weten via lawrence@bingofm.nl of geef jouw keuze door met onze gratis Bingo FM app. En ik heb ook een brief binnengekregen via de gratis app van Stefan. En Stefan, jij vraagt om Babette en Soy met Kijk Niet Achterom. Uit de jubileumaflevering uit van goede tijden, hè? Als je komt.

0: En over vooruit gesproken. Vooruitkijken. Goede tijden, slechte tijden staat alweer op Videoland. 4 nieuwe afleveringen aanstaande maandag weer terug bij RTL 4 om 8 uur. Ja, dat is van maandag tot en met donderdag. Hè. En hoe gaat het aflopen met Billy de Palma, die Rick heeft aangereden. Niet de zangende, de zingende buschauffeur, maar Rick de Jong, de fictieve personage. Ferry Shimochi uit Goede Tijden, Slechte Tijden. Nou, ik ga niet spoilen, maar mocht je het willen zien, het staat al op Videoland. Dan draai ik ook me gelijk even Lisa Boerijn met Louis de Vries. Goede tijden, slechte tijden.
1: De tijd van onbezorgdheid is voorbij.
0: Ja, dat kan allemaal hier op Bing.

maandag tot en met donderdag staat online. En anders kun je het maandag zien om 8 uur bij RTL 4. We gaan naar Francie met Sineke. Vaya con Dios. En dat is 6 minuten voor 11. Op deze vrijdag de 28 augustus. Ik ben er nog een uur.

uitgroeicombinatie hoor. Frans Bauer en Sineke Faya Condios. Ja, ik kan niet zingen. Als ik had kunnen zingen, dan had ik misschien wel een hele carrière gehad. Nee, grapje, nee. Hey, kijk eens even op de klok. Ik zei zo dadelijk, ik ben nog een uur bij, want het is 11:03. We gaan richting het NWS-journaal van 11:00. Daarna nog een uurtje naar Ben Lawrence. Blijf erbij tot middernacht. Komen nog leuke platen aan hoor. Laat maar weten via Insta @LawrenceDuclaas. Dit is mijn.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag hen niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Lauren.

Ralph Sanchez, Doe Nou Niet. Tweede gedeelte van de Bamber Lawrence op deze vrijdag de 28e. Met nu Roxy Dekker, Bareminium. En zo dadelijk Rijn Mersa met Hart en Ziel. Ja, je bent erbij naar Bamber Lawrence, de vrijdageditie 28.

Red Hart en Sylvan, Rijn Mersja. En we gaan Kroeg in de Hemel, Mart Hoogkamer, hoor je nu. En zo dadelijk krijg je nog een lekker foutmomentje hier op de radio in de Bemmerd Lawrence. In

Twin van Zoeitoram met Luna. In het vorige gedeelte had ik Westlife, hè? Vond ik een hele leuke. En ik dacht, weet je, If I Let You Go hoorde je net. En nu gaan we Uptown Girl doen van Westlife.

0: Miss Montreal met Hier. We gaan naar August van Engelen met Blijf voor eeuwig bij me.
1: Blijf voor eeuwig bij me, ik heb jou nog zoveel te geven.

altijd vrijgezel van Gerard Joling. Die staat nu klaar voor je. Maar je hoorde net Suzanne Freek met Weg van jou. Vond ik ook wel een hele leuke hoor. Maar we gaan nu lekker door met Gerard Joling. Altijd vrijgezel. Een beetje, ja, dat slaat wel een beetje op mij, denk ik.

Frank Vernette met een huisje op wielen. Ik zeg een heel fijn weekend. Bedankt voor het luisteren. Morgenochtend wakker worden met Marcel Drijf om 10 uur. Ik ben de maandag weer met Bingo in de middag. En om 11 uur gaan we weer met elkaar naar bed. Ciao, ciao. Goed weekend.

ben ik gezegend en soms ben ik vervloekt. Soms ben ik gesloten, maar voor jou

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de

Kijk nou eens leedje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de rond.

leven. Daar stopten ze heel vakkundig het lek. Leentje kon toen haar meubels gaan poetsen. Want de stof van de clubje zag blauw van de drek.

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren als je bij me blijft vannacht, want dan zul je.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog maar een maat.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. Zes anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het evenement te beëindigen. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt dat in particuliere handen is. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Catharina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar 16 graden. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.